Dat kost honderden miljoenen euro's. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, van waaruit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die mogelijk duizenden jaren oud zijn. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na de rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor de komende dag in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen eindigde als vierde. Wiebes won dit jaar ook de eerste etappe van de Giro, maar toen werd ze gedisqualificeerd omdat haar fiets te licht was. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Casper Meijer met het NOS-journaal. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomverbruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuis werken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuig stortte neer bij de plaats Nazca, vanuit waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. In Moskou zijn 3 doden gevallen toen een bom afging in een restaurant. Volgens Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief naar binnen, maar werd ze tegengehouden door een beveiliger. Toen de bom afging zouden de vrouw, de bewaker en een van de restauranteigenaren zijn gedood. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, meldde Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. Hij had ook een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuig stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd, omdat die niet gekoeld kan worden vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar dat is nu een stuk minder. Hongarije moet daarom stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. Om stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuis werken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. De brandweer in Griekenland is druk bezig met een natuurbrand in de regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig bij 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde ga dat zien we tonight. Ik was een zocht in een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn 2 piloten en 11 toeristen. De toeristen komen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Madonna heeft vannacht opgetreden bij het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AFAS Live voor een show van een half uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het gerucht ging dat de 67-jarige zangeres ook haar gezicht zou laten zien op de botenparade op zaterdagmiddag. Maar dat is voor zover bekend niet gebeurd. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Overdag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Der al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. De Hongaarse premier Magyar zegt dat de kerncentrale van Paks vandaag wordt stilgezet, omdat hij niet kan worden gekoeld door de recordlage waterstand van de Donau. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken. Worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Madonna heeft vannacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de Avos Live voor een show van 1.5 uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het gerucht ging dat de 67-jarige zangeres ook haar gezicht zou laten zien op de botenparade op zaterdagmiddag. Maar dat is voor zover bekend niet gebeurd. Het weer, de dag begint zonnig. In de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgen wordt het warmer met 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city,

0: Plus, de anti-inbreukhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: 3 sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbreukhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test.

Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of Voel de Liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.

Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gazastad en Deir al-Balah werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. Vanaf vandaag gelden er strengere Europese regels voor het gebruik van AI. Bedrijven zijn nu verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI, of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is dat vaak moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI meer transparant te maken. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. De Pride-optocht in Hamburg gisteren is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij werd een bezoeker gedood en raakten tientallen mensen gewond. In Hamburg was 1 wagen van de Berlijnse Pride aanwezig. De deelnemers op die wagen droegen zwarte shirts. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer, de dag begint zonnig, in de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Komende zaterdag organiseert Stichting Plant en Olijfboom een bijzondere herdenking in Scheveningen. Wat er precies gaat gebeuren en waarom, daar kan de directeur van de stichting, Esther, je meer over vertellen. Esther, een hele goede avond.
1: Goeie avond.
0: Hey, neem ons even mee naar zaterdag. Wat gaan mensen zien als ze naar Scheveningen komen?
1: Zaterdag tussen 11 uur 's morgens en 3 uur 's middags op het plein voor het koerhuis aan de kant van het strand zul je zo'n 7000 paar kleine kinderschoentjes zien staan. Ieder kinderschoentje staat symbool voor een Palestijnse baby, peuter of kleuter. Mm-hmm. Dus kinderen van 0 tot en met 5 jaar die in de afgelopen 2 jaar en bijna 10 maanden zijn vermoord in Palestina door het genocidale Israëlische regime. Je zult een hele grote banner zien staan met daarop de foto's van een aantal van de vermoorde kinderen, waaronder Hind Rajab, wiens stem over de hele wereld ging, smekend om hulp, terwijl haar familieleden dood om haar heen in de auto lagen en het uiteindelijk niet overleefde, omdat de auto werd doorzeefd door 335 kogels. Of de 4 dagen oude tweeling, Aser en IJssel, die samen met hun oma en moeder werden vermoord tijdens een bombardement op klaarlichte dag, toen hun vader net de geboorteactes aan het halen was. Of Sam van 7 maanden die onderweg was met zijn gezin naar Hebron, de Westoever. Een bezettingssoldaten zomaar begonnen te schieten. Dus niet alleen in Gaza worden Palestijnse kinderen vermoord. En ook mijn eigen nichtje Lien van 5 jaar werd gebombardeerd toen ze lag te slapen en overleefde dat niet. Er zijn banners met alle namen van de gedode kinderen tussen de 0 en 5 jaar. En ook kunnen mensen zelf een naam opschrijven en die met een vlieger oplaten. Dus ja, dat.
0: Mooi, ja. Ik ben er even stil van, moet ik zeggen. Hey, die duizenden kinderschoentjes, waarom juist dat beeld, Esther?
1: Nou, het is simpelweg een krachtige manier om tastbaar te maken hoeveel kinderen een niet te bevatten aantal is. Ja. Nou, we begonnen in november 2023 en in Scheveningen is het 18e herdenkingsprotest dat we organiseren. We merken dat het mensen enorm raakt. Ja. Maar ondertussen gaat deze door de VN en vele mensenrechtenorganisaties onderzochte genocide iedere dag gewoon door. Dus onze acties zijn vooral protesten. We herdenken en roepen op dat de genocide moet stoppen. Mm-hmm. En dat Palestijnen in vrijheid en veiligheid moeten leven van Gaza tot aan de westelijke Jordaanoever.
0: Ja, duidelijk. En tijdens de herdenking worden dus ook namen van kinderen voorgelezen. Wat betekent dat onderdeel voor jullie?
1: Nou, het lezen van de namen maakt van de aantallen echte mensen, echte kinderen. Je hoort de leeftijden en dat raakt. Kinderen zijn geen nummers, ze hadden levens, dromen en dus namen. Ondertussen hebben al heel veel bekende Nederlanders gelezen. Van Douwe Bob, zangers van Goldband, Dio, Dino Woesthof, Katja Schuurman, ook Fernando van Funix. En zaterdag komen bijvoorbeeld Nora Akashar en Gerda Lente Havertong. Veel mensen zijn opgegroeid met haar in Sesamstraat. Yeah. En heel veel mensen willen dat het vermoorden van Palestijnen stopt. Vandaag ook zag ik beelden van kinderen die zijn vermoord. Hun namen kennen we nog niet. Wel de beelden van hun bebloede dode lichaampjes. En ik zag vandaag de namen van een kindje van een kindje dat gisteren is vermoord. Zijn naam was Zaid Nopal. Hij was 1,5. En na een bombardement op 13 oktober 2023 was Zaid het enige overlevende kind van zijn ouders. Amin Noval, 16 jaar oud. Hamza Noval, 11 jaar oud. Ahmed Noval, baby, zijn toen al vermoord. En nu ook Said. Voel je wat dat doet als je de namen zo hoort met de leeftijden?
0: Ja, zeker, ja. Esther, dank je wel dat je even wilde bellen en dit met ons wilde delen.
1: Ja, nou, als mensen nou nog meer willen lezen of informatie willen of willen helpen, dan kan je naar plantenolijfboom.nl/schoen gaan. Mm-hmm. Daar kun je heel veel informatie en iedereen is welkom om te komen, om samen gewoon stil te staan.
0: Ja.
1: Je kan een schoentje brengen of een bloem of wat dan ook. En vooral ook weten dat we altijd iets kunnen en moeten doen tegen genocide, ook al voelt het hopeloos.
0: Zeker. Esther, dankjewel.
1: Dankjewel.

0: Als jij vandaag op Rotterdam Centraal was, dan heb je hem misschien wel gezien. Een enorme wankelende toren met daarbovenop een tent. Het was een opvallende actie van Stichting Vluchteling. Nou, iemand die ons daar meer over kan vertellen is Christian. Christian, een hele goede avond.
1: Hey, goede avond.
0: Wat fijn dat we even kunnen bellen. Hey, first things first, wat was er precies te zien vandaag op Rotterdam Centraal?
1: Nee, je zei het al, een toren van 3,5 meter hoog, een Jenga-toren. Te waarschuwen voor de druk die op het vluchtelingenverdrag staat. Want het vluchtelingenverdrag bestaat vandaag precies 75 jaar. Mm-hmm. En met die Jenga-toren wilden we op een hele opvallende manier aandacht eraan besteden.
0: Oké, en je zegt het vluchtelingenverdrag, wat is dat eigenlijk?
1: Het vluchtelingenverdrag is een verdrag dat we na de Tweede Wereldoorlog met alle staten hebben aangenomen en bedacht en ondertekend. Mm-hmm. Omdat we voor de oorlog natuurlijk zagen hoe vanuit Duitsland heel veel mensen moesten vluchten.
0: Ja.
1: Heel veel Joodse mensen. En eigenlijk in heel Europa op juist strenge grensbewaking stuiten. Mm. En na de oorlog bedachten we, dit mag nooit meer gebeuren op deze manier. We mogen nooit meer die verantwoordelijkheid op elkaar afschuiven. We moeten dit op een manier afspreken dat we dat we mensen die nood hebben, die bescherming nodig hebben, dat we die krijgen. En zo ontstond het vluchtelingenverdrag.
0: Het is eigenlijk een heel belangrijk verdrag, maar je zegt ook het staat nu onder druk. Kan je daar iets meer over vertellen?
1: Klopt, ja. Ja, we zien nu eigenlijk 75 jaar later dat politici openlijk praten over dat het verdrag aangepast moet worden, of dat het zelfs opgeschort moet worden.
0: Ja.
1: Terwijl we zijn vergeten waar het om gaat, om medemenselijkheid. Mm. Om dat we mensen die op de deur kloppen bij ons en vragen om bescherming, dat we die niet terug mogen sturen naar een plek waar zij vervolgd worden, of waar zij zelfs levensgevaar lopen. Dat is de kern van het verdrag.
0: Zeker.
1: En we zien nu juist op de Middellandse Zee bijvoorbeeld boten met vluchtelingen die zonder pardon met geweld terug worden gestuurd, zonder dat we weten waarom deze mensen eigenlijk asiel willen aanvragen in Europa.
0: Ja.
1: Dus daarom was deze dag ontzettend belangrijk voor ons om hier nog eens over van de toren te schreeuwen. Om er aandacht voor te vragen.
0: Zeker. En waarom dan juist op deze manier aandacht vragen?
1: Nou, die toren die staat dus symbool voor het vluchtelingenverdrag. Het fundament van het verdrag, daar staat die toren symbool voor. Elk blok, daar stond een kernprincipe uit dat verdrag op. Dus bescherming, recht op bescherming, recht op het aanvragen van asiel. En je ziet dat als je een van die blokken uit die toren haalt, dat het fundament gaat wankelen. Hetzelfde als met het verdrag. Als je daar een van die afspraken uithaalt, dan is dat verdrag zoek. En dat mag niet, want we moeten niet vergeten waar dit verdrag om gaat. Het gaat om medemenselijkheid, om zorgen dat we niet vergeten waar het om gaat. Mensen die moeten vluchten voor oorlog en geweld en geen keuze hebben om het land waar ze vandaan komen te verlaten met hun kinderen. En dat lijken we te vergeten en dat is onze oproep. Laten we dat alsjeblieft niet vergeten waar dit om gaat.
0: Ja, hey Christian, heel erg bedankt.
1: Jullie bedankt.
0: Ja, dankjewel. En wil je nou meer weten? Check dan www.vluchteling.nl of de FunX website.

0: vaak kijk ik wel dagelijks of één keer per paar dagen op nu.nl. Maar echt voor de buis naar het journaal kijken, dat doe ik eigenlijk niet.
1: Veel jongeren krijgen hun nieuws tegenwoordig via TikTok, Instagram of YouTube. Het komt de hele dag voorbij op hun telefoon en vaak in video's van maar een paar seconden. Maar betekent dat dat ze ook echt op de hoogte zijn van alles wat er gebeurt in Nederland en in de wereld? Of scrollen ze vooral langs het nieuws zonder er echt mee bezig te zijn? Met die vraag ging ik Rotterdam in. Kijk jij het nieuws en eigenlijk wat kijk je dan als je het doet?
2: Ja, ik kijk het niet bewust. Ik kijk het alleen als het bijvoorbeeld op mijn page voorbij komt. Het is niet dat ik het opzoek.
0: Ja, zeker. Ik moet zeggen, ik kijk niet echt meer via de televisie naar het nieuws. Maar ik kijk naar verschillende apps. Met name nu.nl. Dus dat is wel een van de app waar ik mijn nieuws vandaan haal.
3: Oh ja, sowieso. Elke ochtend om 7 uur de NOS. Dan begin je de dag goed.
1: Wanneer heb je eigenlijk bewust naar het nieuws gekeken? Dat je dacht van oké, dit wil ik echt weten.
3: Nou, bijvoorbeeld laatst in Duitsland, dan hoor je dat er iets is gebeurd. Nou, dan ga je echt dan bewust meer informatie opzoeken.
1: Vind je dat jongeren genoeg weten over wat er in de wereld gebeurt?
3: Ik denk het wel. Alleen vind ik wel, of tenminste ben ik bang dat ze niet de juiste kanalen gebruiken om de goede nieuws te krijgen. Want er zit zoveel polarisatie overal in. Dus dat is wel een dingetje.
0: Of ik vind dat jongeren genoeg weten over wat er in de wereld gebeurt. Dat denk ik wel. Sterker nog, ik denk dat ze soms juist een beetje te veel weten van wat er allemaal gebeurt. Ik denk dat kinderen toch nu via sociale kanalen toch meer weten dan ze misschien wel nodig hebben. Dus ik denk dat ze zeker wel het een en ander meekrijgen wat er speelt.
2: Ja en nee. Ik denk dat er een bepaalde doelgroep is die wel best wel veel erover weet. En die jongeren die niet zoveel weten willen educaten. Door bepaalde video's die ze posten op TikTok of op Instagram. Maar ja, ik denk dat het eigenlijk een beetje verschilt.
1: En als alle jongeren nu naar jou zouden luisteren, wat zou je tegen ze willen zeggen?
2: Guys, alsjeblieft, educate jezelf iets meer en leer meer over de dingen die actueel spelen.
3: Je hoeft niet alles te weten, maar probeer wel heel goed op de hoogte te blijven van de wereld. Zoek ergens NOS, zoek de professionele organisatie die jou professionele nieuws kan geven.

0: met Bradley.
1: Oeh, wat vind ik van vreemd gaan? Moeilijke situatie. Maar eigenlijk moet je dan al weg zijn voordat je vreemd bent gegaan. Hele kleine kans dat ik zelf iets ga zeggen. Maar ik ga eerder met hem praten van wat ben je aan het doen en waarom blijf je bij haar. En wat is de reden waarom je dit op deze manier doet?
2: Kijk, ik vind vreemd gaan dus echt crazy. Maar stel je voor dat je opeens in een hele lastige situatie zit. Je weet dat je mattie vreemd gaat, maar eigenlijk heb je niks te maken met zijn partner of met die relatie überhaupt. Hou je dan je mond? Spreek je je vriend aan? Of ga je juist naar zijn partner om het te vertellen? En ik was benieuwd wat de Haagenezen hiervan zouden vinden.
3: Wat vind je van vreemd gaan?
4: Nou, hangt eraf.
3: Van wat?
4: Als het wederzijds is, why not?
3: Je bedoelt als beide partners vreemd gaan, maar dan kan je beter gewoon uit elkaar gaan, toch?
4: Nee, gewoon bij elkaar naaien, toch? Ja, op het moment als een man vreemd gaat en hij ontkent het helemaal, dan mag ze het lekker terug doen naar mijn mening.
1: Oeh, wat vind ik van vreemd gaan? Moeilijke situatie, maar eigenlijk moet je dan al weg zijn voordat je vreemd bent gegaan.
2: En stel je voor, hè, jouw allerbeste vriend gaat vreemd. Zou je het dan zeggen tegen zijn vriendin?
1: Ligt aan mijn relatie met zijn vriendin. Hele kleine kans dat ik zelf iets ga zeggen, maar ik ga eerder met hem praten van wat ben je aan het doen en waarom blijf je bij haar en wat is de reden waarom je dit op deze manier doet?
5: Het is heel verdrietig voor de andere persoon, zeg maar, gewoon. Schadelijk, andere mensen.
2: Ja. Stel je voor, je beste vriendin gaat vreemd, zou je dat dan tegen haar vriend zeggen?
5: Nee.
2: Hoezo niet?
5: Omdat ik ben loyaal aan mijn vriendinnen, je weet toch? Ja.
2: Dus dan is het opeens minder slecht?
5: Ja, het is eigenlijk wel omgekeerd wel dat ja, maar ja.
2: Vind je dat je loyaal moet zijn naar je vriend of naar de persoon waarop wordt gecheat?
1: Nou ja, ik denk dat het meer gaat om recht. En het is niet mijn recht om het tegen haar te zeggen. En dat is meer een soort principe dan dat het gaat om hem. Ik vind dat in elke situatie, mensen leren hun lessen op hun eigen moment, weet je. En het is niet aan mij om te bepalen wanneer iemand zijn les leert.
2: En stel je voor, hij komt naar jou toe van, hey, ik denk dat zij dit doet.
4: Nee, ik zal echt volledig erop gaan liegen.
2: Je zou gewoon zeggen, Van Mos is echt loyaal aan jou.
4: Ja, 100%. Ik zou gewoon supporten, joh.
2: Wanneer vind je, zeg maar, dat het echt te ver gaat?
4: Ja, stel je voor, het is een man waarmee ze vreemd gaat dat het niet waard is of zo, dat hij kinderen heeft, baby daddy, dan stopteken, weet je wel.
2: Heb je zoiets wel eens meegemaakt?
5: Ja, man.
2: Vertel.
5: Ik heb ooit gehad, zeg maar, dat een vriend van mijn vriendin naar mij toe kwam en zei van, gaat zij vreemd? En ik wist dat zij vreemd ging, toch? Maar ik zei gewoon van, zij zou dat nooit doen. Yeah. Ja.
2: En was hij toen? Of
5: is hij geloofde het, ja.
2: Is hij er ooit achter gekomen dat ze wel vreemd?
5: Ja, maar wel daarna.
2: Voor iemand die nu nog in deze situatie zit, wat zou je tegen ze willen zeggen?
1: Move on, weet je. Laat diegene achter je, laat diegene los. En wees lekker single, doe je ding. Dan hoef je ook geen rekening te houden, verantwoordelijkheid te hebben. Maar die heb je nu wel. En laat het dan gewoon lekker gaan.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
2: Zaterdag 15 augustus. Een exclusieve show van wereldster Jason Derulo. Bekend van de hits Swalla, What You Say, Savage Love, Talk Dirty, Wiggle en zijn nieuwe banger Michiko. Zaterdag 15 augustus live in Villa Thalia Rotterdam. Tickets en info universalsoundprojects.nl.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Jason Derulo. Zaterdag 15 augustus live in Villa Thalia Rotterdam.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Hermanos. Ja,

0: Sik, Kali Boy en nog veel meer. Snowachtie, en haal nu je kaartjes snel via vawakafest.com.
1: Droom je van een stralende glimlach?
2: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
1: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: In de nieuwe Pwn-serie Bovensloters leidt de dood van een Brabantse onderwereldbaas tot een harde strijd om de macht.
5: Waar is dat geld?
4: Stream de crime comedy Bovensloters nu alleen op NPO Start.
6: En dan denk ik aan Brabant, daarom nog meer.
3: Nu bij Dirk, Alpro plantaardige eetzuivel, 99 cent.

Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het Nationaal Monument op de Dam is vannacht opnieuw beklad. Op beelden is te zien dat er met graffiti teksten over mensenhandel op zijn gezet. Wie erachter zit is niet bekend. De Amsterdamse politie heeft het monument afgezet. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Op een camping in Amsterdam is een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied werden verwoest door het vuur. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. Vanaf vandaag gelden er strengere regels voor het gebruik van AI. Bedrijven zijn Europees verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is dat moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI transparanter te maken. Madonna heeft vannacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AFAS Live voor een show van een half uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het weer, de dag begint zonnig. In de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgen wordt het warmer dan 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Sommige albums zijn gewoon een verzameling tracks. Maar de Amsterdamse artiest die ik nu in de studio heb, die pakt het net even anders aan. Zijn nieuwe album heeft een bijzonder concept, maar daar kan hij jou zelf meer over vertellen. Hey Insano, een hele goede avond.
1: Een goede avond.
0: Wat leuk dat je er bent.
1: Yes, dankjewel.
0: Hey, je nieuwe album 7 Zonden, 7 Deugd heeft best een bijzonder concept, zei ik net. Vertel het ons.
1: Ja, 7 Zonden, 7 Deugd is dus inderdaad een conceptueel album. Waarbij ik het album heb gemaakt met als uitgangspunt om het op een LP uit te brengen. Ik heb het ook op een LP uitgebracht. Waarbij de A-kant van het album bevat eigenlijk alle zonden. Dus dan heb je hebzucht, hoogmoed, lust, gemakzucht, vraatzucht, jaloezie en woede. Ja. En aan de B-kant krijg je dus de virtues, dus het tegenovergestelde. Dus dan krijg je wijsheid, liefdadigheid, rechtvaardigheid, moed, zelfbeheersing, hoop en geloof.
0: Bijzonder. Hoe ben je hierop gekomen?
1: Ik denk niet dat er één factor was waardoor ik dit zo bedacht. Ik denk dat het voornamelijk komt door mijn muzikale invloeden. Een van mijn favoriete rappers of all time is Lupe Fiasco. En die is echt heel goed altijd in conceptuele albums maken en hele werelden daaromheen bouwen. En er is een artiest die heet Ransom en die heeft een EP die heet Seven. En dat was eigenlijk gebaseerd op de 7 zonden. En je hebt natuurlijk ook de anime Seven Deadly Sins. En toen ging ik daarover nadenken van ja, iedereen kent eigenlijk de zonden, maar niemand kent de deugden. Terwijl we allemaal proberen goed te zijn en te deugen als het ware. Dacht ik, eigenlijk is het heel gek dat nooit zo op deze manier is gedaan. Dus dacht ik, weet je wat, ik maak een album waarbij ik dit ga doen. Dus de zonde en de deugden.
0: Denk je vaak zoveel na voordat je muziek gaat maken?
1: Ja, misschien is dat ook de reden dat ik niet zoveel uitbreng.
0: Ah, oké.
1: Okay. Ik zit te vaak in mijn hoofd en soms moet ik dat gewoon loslaten en gewoon iets maken.
0: Ja.
1: En ik heb nu wel een producer gevonden genaamd City Lights die dit hele album heeft geproduceerd. En ik merk dat ik daardoor wel veel makkelijker gewoon dingen kan loslaten en gewoon kan maken.
0: En hoe dan? Wat zegt de producer dan tegen jou waardoor je kan loslaten?
1: Ik denk dat hij spreekt gewoon met de muziek itself. Zijn producties prikkelen mijn schrijven op zo'n andere manier dat ik daardoor gewoon eigenlijk gewoon gelijk iets wil maken. En we hebben dit album ook echt heel snel gemaakt. Eigenlijk 14 dagen of zo hebben we dit album gemaakt. Dus dat ging eigenlijk heel snel.
0: Supersnel, ja. En we gaan zo meteen een tune van je album draaien. Mm-hmm. Geloof, dat is de laatste tune van je album. Waarom wil je juist die laten horen?
1: Ja, dat is heel moeilijk, want ik heb er best over nagedacht. Gewoon van wat kies je dan om te previewen? En logisch gezien was het misschien slimmer geweest om bijvoorbeeld een nummer zoals Zelfbeheersing te draaien. Omdat die misschien wat radiovriendelijker is. En dan zo, dit is een lekker liedje voor in de auto.
0: Oh, ja.
1: Maar Geloof is voor mij het meest bijzondere nummer. Omdat het is een ode aan mijn oma. Een aantal jaar geleden is hij te overlijden gekomen. Eigenlijk precies in het maakproces van dit album. En Jaap, City Lights, die had een beat liggen. Gewoon met alleen een gitaarloopje. En daar ben ik op gaan schrijven. En toen had ik had heel veel moeite om het op te nemen. Ik merkte elke keer als ik het probeerde op te nemen dat ik gewoon in tranen uitbarstte. Dat het me gewoon niet lukte. En op een gegeven moment wist ik mezelf er overheen te zetten. En toen heb ik Sissy gevraagd, de zangeres, om zeg maar het refrein in te zingen. Mm-hmm. Ik heb het refrein wel geschreven, samen met haar een beetje. En daarna heb ik nog een gospelkoor op Curaçao opgenomen met City Light. Zijn we naar Curaçao gegaan om een koortje op te nemen daar. Ja, dat is eigenlijk heel erg overdreven. Een vriend van mij die hier ook gospel doet en ook van Curaçaose afkomst is. Ja, we hadden hier ook een koor kunnen trommelen. Ik zeg, ja, maar het is niet hetzelfde. Het is onnodig om... Maar ik vond het gewoon vet om het te doen. Dus hebben we het gewoon gedaan.
0: Ja, super sick. Maar waarom dan Curaçao?
1: Omdat het refrein in het papiaments is. En mijn oma is Dina Veres. En zij was de kruidenvrouw van Curaçao. En ik had iets van, ja, ik wil eigenlijk een soort van... Ja, gewoon een waardige ode voor haar maken. Dus het veld as the right thing to do. Dus ik heb het gewoon gedaan.
0: Mooi.
1: Ja.
0: Hey, wat kunnen wij de komende tijd van jou verwachten?
1: Ik heb nog best wel veel ideeën van wat ik wil doen met dit album. Omdat ik heb het album eigenlijk uitgebracht dan eerst fysiek. Heb ik hem in Paradiso gelanceerd.
0: Ja, sick.
1: En toen heb ik hem daarna, pas een paar maanden later, kwam hij digitaal uit. Alleen ik heb hem digitaal precies uitgebracht tijdens het WK. Dus dat is niet echt de meest strategische...
0: Daar heb je dan niet goed over nagedacht.
1: Nee, ik had het album al geüpload en ik had gewoon een datum gekozen. Ik dacht, dan doe ik het in juni. Maar ik had eigenlijk helemaal niet gefact-checkt of er dan grote world events zijn. En toen... Oh, WK. Dus ik ga nog de echte promo-run ga ik nog doen. En ik heb nog wat ideeën wat ik wil doen. Ik wil eigenlijk het album nog een keer live spelen in een kerk. gewoon een volledig album in een kerk doen. Dan ben ik nu aan het oriënteren van welke kerk en waar. Maar het lijkt me heel tof om de volledige plaat in een kerk te performen.
0: Ja, ik ben heel benieuwd. Het lijkt me super tof. En Sena, ik vond het zo leuk dat je er was.
1: Dankjewel.
0: En we gaan natuurlijk nu ook Geloof draaien.
1: Yes.
0: Je mag hem zelf aankondigen.
1: Dit is misschien wel het meest mooie nummer wat ik ooit in mijn leven heb gemaakt. En het heet Geloof. En het is een ode aan mijn oma. En als je dit een mooi nummer vindt, dan wil ik je aanraden om op zijn minst één keer het volledige album in zijn volledigheid te luisteren.

0: De meeste mensen vinden 5 kilometer hardlopen al een flinke uitdaging. Maar voor onze volgende gast is niks te gek. De afgelopen zaterdag rende hij 60 kilometer in Rotterdam voor het goede doel. Dat is ongeveer net zo ver als van Rotterdam naar Amsterdam. Nou, hij rende niet door de stad, ook niet door het bos, maar hij rende 200 rondjes op dezelfde atletiekbaan. Vincent, welkom.
1: Dankjewel, dankjewel.
0: Hey, laten we meteen even beginnen. Waarom 200 rondjes op dezelfde baan?
1: Ja, het moest een beetje een rare lange afstand zijn.
0: Ja.
1: En ik wilde graag de mensen konden aansluiten.
0: Ah, oké. Okay. En waarom wilde je dat zo graag de mensen konden aansluiten?
1: Nou, uiteindelijk heb ik dit bedacht om geld op te halen voor het goede doel, voor Kika. Mijn schoonzusje heeft een tijd geleden kanker gehad. Dus uiteindelijk gelukkig helemaal hersteld. En ik heb haar kunnen helpen in de revalidatie. Maar we wilden toch nog wel wat terug doen.
0: Ja.
1: En een vriend van mij die kwam van ja, we kunnen voor Kika Chicago Marathon gaan rennen. En toen dacht ik, nou, 1 en 1 is 2. Maar alleen geld vragen vond ik geen goede optie. Dus ik dacht, ik ga iets geks doen waar mensen kunnen aansluiten en mensen bij elkaar brengen.
0: Mooi. En je zei net dat je schoonzus hebt geholpen tijdens het revalideren. Hoe zag het er dan uit?
1: Ja, je moet gewoon dan voor je voorstellen dat het echt wel een hele heftige periode is. En nou, ze was toen 16. En eigenlijk heel sportief, veel aan het sporten, veel aan het hockeyen. En op een gegeven moment kan je helemaal niks meer. Dus ja. Ik werk als sportfysio en ik heb haar toen uiteindelijk weer kon, weer een beetje geholpen met de revalidatie. En zijn we echt van begin tot eind van leren wandelen naar weer sporten gegaan. Dus dat was echt heel mooi, een heel intensieve periode. Maar we zijn ook wel dichter bij elkaar gekomen daardoor, dus dat is wel heel leuk. Het is echt een beetje mijn kleine zusje. Soms kon ze me ook wel slaan, denk ik. Maar nee, we hebben het heel goed doorlopen. En ik ben heel blij dat ik iets terug kon doen, want je staat toch een beetje machteloos.
0: Ja, en uiteindelijk ook dus vanuit daar heb je dit dus gedaan, afgelopen weekend. Hoeveel heb je uiteindelijk opgehaald?
1: De teller staat nu volgens mij op 8.500 euro.
0: Oké. Okay.
1: Dus ik denk woensdag stonden nog op 2000 euro. Dus dit heeft er wel voor gezorgd dat we even een flinke boost hebben gehad. Dus super mooi natuurlijk.
0: Geweldig. Maar 60 kilometer, moest je daar niet echt keihard voor trainen?
1: Ja, ik train eigenlijk altijd consistent. Mm-hmm. Dus dit was, hoe gek het ook klinkt, gewoon heel erg leuk om te doen.
0: Ja. En hoe was het de mensen aan de zijkant die het zagen en aanmoedigen? Wat voor reacties kreeg je?
1: Ah, het was echt een mega gave dag. Iedereen die kwam aansluiten. En ik denk dat ik wel 100 verschillende mensen heb gezien die mee hebben gerend en zo. Dus ik heb geen enkel moment alleen gerend. Dus,
0: oh, wauw. Ja. Oh, dat is ook wel mooi.
1: Ja, zeker. Ik vond het ook helemaal niet lang duren.
0: Oh, dus, zeg maar, hoe lang duurde het?
1: Ik ben 5 uur en 18 minuten bezig geweest. Dus redelijk lekker tempo.
0: Zeker. Voor 60 kilometer. Toe maar. Hey, staat er al een volgende uitdaging op de planning?
1: Ja, ik heb een Chicago Marathon staan, dus dat is heel leuk. En volgende week komt er nog iets heel leuks op de planning. En we gaan waarschijnlijk een hele lange estafette doen rondom Nederland. Dus daarover meer, denk ik, dat zie je maandag denk ik wel langskomen.
0: Ja.
1: En eigenlijk, ja, ik verzin altijd wel iets doms. Meestal in december doe ik iets leuks. Ik ben de vorige keer naar rondje Texel gedaan. En het jaar ervoor van Rotterdam naar Breda. Dus ik denk dat ik die er wel een beetje in ga houden. Dat ik iets ga verzinnen in december.
0: Leuk. En als mensen nu denken, oh, wat Vincent allemaal zegt, wil ik volgen. Waar kunnen ze dat dan zien?
1: Hey, ik deel mijn avontuur op Simply Run It. Mm-hmm. Op Instagram. En eigenlijk deel ik daar onder andere mijn eigen gekke avonturen. Maar zo nu en dan ook wat tips over sportfysio en blessurepreventie en dergelijke. Dus het is een beetje gewoon een ongefilterde versie van wie ik ben.
0: Leuk.
1: Ja, ik vind het wel leuk.
0: Ja, superleuk.

0: Hey Vincent, heel erg bedankt.
1: Graag gedaan. En leuk dat ik er mocht zijn.
0: Zeker. En wil je nou ook nog geld doneren voor Kika? Dat kan onder andere op de actiepagina van Vincent. Check daarvoor de link op de FunX website.

0: een foto opgezocht van diarree op Google. En toen had ik het aan de conciërge laten zien, man. Toen zei ik, ja, ik had dit, daarom ben ik te laat.
1: Maar hoe lang was je dat te laat?
0: Ik denk 35 minuten, man.
2: Iedereen heeft wel zo'n vriend die altijd zegt, ik ben er over 5 minuten. Terwijl die op dat moment gewoon nog onder de douche staat. Maar wanneer wordt te laat komen nou disrespect? Is het 5 minuten, is het 10 minuten of is het een half uur? Precies met die vraag ging ik Rotterdam in. Ben je meestal op tijd of ben je eentje die altijd te laat komt?
0: Zo, ik ben altijd te laat, man. Ik ben buitenlander, toch?
2: Ja, maar komt dat omdat je buitenlands bent?
0: Ik zeg het wel, ik zeg je eerlijk, het zit wel in mijn bloed, man.
3: Ja, heel eerlijk, vroeger toen ik jonger was, was ik wel degene die vaak te laat was. Maar nu probeer ik eigenlijk altijd wel op tijd te zijn en desnoods gewoon iets eerder. Want ik weet wel wat voor impact het heeft als je te laat bent, weet je.
4: Meestal wel te laat eigenlijk.
2: En waarom dan?
4: Ik weet niet. Ik vind het in mijn hoofd, zeg maar, voordat ik ga klaarmaken, heb ik hele goede tijdmanagement. Maar op het moment dat ik, zeg maar, uit de deur moet, dan weet ik al gewoon, dit ga ik niet redden.
2: Vanaf hoeveel minuten is dan te laat komen? 5 of een half uur of een uur?
0: Ik reken altijd met kwartiertje speling, man. Eigenlijk als je binnen die kwartier komt, ik zeg eerlijk, dan ben je wel gewoon altijd op tijd. Je weet toch, die Surinaamse kwartiertje toch, neef.
2: Heb je vrienden die, zeg maar, ook vaak te laat komen? Of ben je, zeg maar, jij bent die guy, zeg maar?
0: Ik denk wel dat ik de trendsetter ben. En omdat ze al weten dat ik laat kom, komt iedereen te laat. Snap je?
2: Vind je het dan niet een beetje misschien disrespect naar hun tijd?
0: Nee, want ze weten dat toch? Het is al ingecalculeerd in de planning gewoon.
2: Als jouw matties laat komen, dan zou je dat ook niet erg vinden.
0: Nee, want niemand gaat later zijn dan ik.
3: Ja, kijk, als iemand 5 minuutjes later is, 10 minuutjes later, vind ik nog wel oké. Het is voor mij voornamelijk de communicatie. Als iemand het gewoon op tijd aangeeft van, yo, ik ga wat later zijn, kan je daar ook rekening mee houden. Maar als ik al op die plek waar we afgesproken zijn, en hij komt dan te laat zonder iets te zeggen, ja, dat irriteert me wel, man.
4: Ja, ik raak niet echt per se geïrriteerd als iemand te laat is. Ik denk meerdeels omdat ik zelf die bad habit ook heb. Maar misschien, wanneer ik me echt irriteer, is denk ik bij 2 uurtjes of zo. Ja, 2 uur is eigenlijk best wel lang, hoor. Dus ja, als advies zou ik zelf wel gewoon geven. Heb gewoon respect naar je vrienden en je partner. Wees gewoon op tijd. Zo worden hun ook wat gelukkiger in situaties. Dus is niet zoals ik.

0: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Vawaka Holland. Ben je ready om te dansen, te wassen en te springen? Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit Vawaka Fest naar Nederland. Zuiderpark in

0: Winder Singh, Kali Boy en nog veel meer. Dus Noah die haal nu je kaartje snel via vanwakkafest.com.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.

0: Funixads.nl. Your city, your sound.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
2: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
3: In de nieuwe Pwn-serie Bovensloters leidt de dood van een Brabantse onderwereldbaas tot een harde strijd om de macht.
4: Waar is dat geld?
3: Stream de crime-comedy Bovensloters nu alleen op NPO Start.

of richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

Sit van der Linde met het NOS Journaal. De politie heeft 2 mensen aangehouden voor het bekladden van het monument op de Dam. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp die iets na 5 uur vannacht graffiti op het monument aanbracht. Even later werd een man van 39 uit Polen opgepakt. Agenten zagen hem met lippenstift op de achterzijde schrijven. De politie weet niet of de twee elkaar kennen. De Amsterdamse politie heeft het monument afgezet. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Toen werd er niemand opgepakt. In de Amerikaanse staat Idaho zijn 3 mensen gedood bij een schietpartij bij een hamburgerrestaurant. Volgens de politie begon een man om zich heen te schieten. 7 voorbijgangers raakten gewond. Of de schutter ook onder de doden is, weet de politie in Idaho nog niet. Op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met nablussen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. De Amerikaanse acteur Vincent Pastor is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals in de maffia-serie The Sopranos. Het lichaam van Pastor werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was geweest. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastor was 80 jaar. Het weer, veel zon vanochtend. Pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen is het wat warmer, dan wordt het 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ja, en de artiest die nu bij mij in de studio zit veroverde deze week een plek in de Funix playlist met zijn tune Different. Ik heb het over niemand minder dan onze Artist of the Week, Ghost. Hey!
1: Yes man, we zijn er.
0: Hij komt zijn tune live voor ons performen. Ja, ik ben helemaal ready. Ghost, ben je ook ready?
1: Helemaal man.
0: Goed zo, let's go.
1: Get it. Hi, Ghost in the building. Is die 3x shit man, let's get it.

0: Subit a bit different.
1: Yes. Artist of the week. Super goed gedaan.
0: Major love, major love.
1: Hoe vond je het? Hoe voelde het?
0: Ja, goed man. Weer een nieuwe stap in de goede richting.
1: Ja?
0: Je toch? Zeker.
1: Is het iets waar je dan al langer naar uitkeek om hier je tune te mogen doen bij Phanix?
0: Ja, zeker man. Ik zit al lang achter jullie aan, je weet toch?
1: Ben je dan.
0: Ja, zeker, zeker.
1: Hey, we hebben je net gehoord met je tune Different. Waar gaat het over?
0: Different gaat vooral over in situaties. Heb je vaak mensen die je hulp zullen aanbieden. Maar uiteindelijk sta je er altijd alleen voor. Wanneer die hulp nodig is, wordt er niet gekeken. Je weet toch. En zo heb ik gewoon op mezelf leren bouwen, man. En dat heeft mij different gemaakt. Je weet toch.
1: Dus het gaat ook echt over jouw eigen leven dan?
0: Ja, zeker weten, man.
1: En zou je iets willen delen daarover dan?
0: Oh ja, wat moet ik delen, man? Ik ben gewoon vaak laten zitten. Het heeft me laten zien dat als je je eigen rug standaard hebt, dat er niks aan de hand is. Je weet toch.
1: Ja, ja.
0: Ja, man.
1: Oké, mooi. En helpt muziek jou daar dan ook in?
0: Zeker weten, man.
1: Ja? Ja. Ja? Waar komt je liefde voor muziek vandaan dan eigenlijk?
0: Sowieso zit het al. Het zit in mijn bloed. Je weet toch, het is mijn leven. Daarnaast gebruik ik mijn eigen muziek ook gewoon om mezelf staande te houden. Je weet toch, ik heb pijn in die tunes. En als ik dat terugluister, je weet toch, kan ik die pijn langzamerhand een plekje geven. Je weet toch, elke keer dat ik het weer luister, heeft het weer... Is het wat meer verwerkt, je weet toch?
1: Mm. Jouw manier van verwerken dan dus
0: zeker
1: eigenlijk.
0: Zeker weten.
1: Ja. Je zei net, muziek zit in je bloed. Zit muziek dan ook in je familie?
0: Ja, klopt man.
1: Wie van je familie maakt
0: muziek? Iedereen.
1: Het? Iedereen?
0: Je zo, mijn neef.
1: Oh!
0: Ja man.
1: Hoi!
0: Hij maakt ook muziek.
1: Ja?
0: Je weet toch, al mijn neven maken muziek. Al mijn ooms, mijn vader, opa. Je weet toch, hele bloedlijn man.
1: En doen jullie ook wel samen muziek maken dan?
0: Ja man, zeker, zeker.
1: Nice.
0: Ja.
1: Oké, mooi. Hey, je zei al eerder, je vertelde net al van... Ja, je emotie kan je kwijt in je muziek. Je luistert het zelf terug, dan kan je verwerken. Waar kunnen wij als luisteraars merken... Oh ja, dat is de emotie van Ghost die we nu horen.
0: Oh, aan mijn stemintonatie, man. Aan mijn gezicht. Je gaat het voelen door die beat heen. Door die woordjes heen.
1: Ja.
0: Door die speakers heen. Dus weet je toch.
1: Nice.
0: Je merkt het vanzelf.
1: Oké. Okay. Ik voel het inderdaad ook wel. En ik was heel erg benieuwd. Want een aantal keer zeg je zinnen. Ja, ik ben een hele nieuwsgierige meid... Waar hebben we het dan over, Ghost?
0: Zinnen, ja. Zondige, je weet toch.
1: Ja, maar waar hebben we het dan over?
0: Foute dingen, je weet toch, illegale dingen. Ja, hoe moet ik het omschrijven?
1: Dus dat kan je niet zeggen hier op de radio.
0: Oh, ik zei illegale dingetjes, je weet toch. Ja.
1: Oké, is goed. Hey Ghost, wat kunnen wij de komende tijd van jou verwachten?
0: Einde van de zomer, begin herfst, kom ik met de EP samen met mijn producer, Mr. Kingstree.
1: Ja.
0: Hij heeft ook deze beat geproduceerd voor de mensen die het niet weten. Hij staat ook online. Ook different, alleen daar is hij met een andere beat. We hebben even die beat opgespiced voor de show. Dus jullie gaan nog veel van ons zien, maar hou ons in de gaten. En jullie gaan het vanzelf zien.
1: We gaan je zeker in de gaten houden. Het was superleuk om je hier te hebben en om je iets beter te leren kennen. Jij kan lekker blijven zitten, want we gaan zometeen nog wat anders leuks doen.
0: Top.
1: Spannend, hè?
0: Zeker, man.
1: Ja, dat zometeen.

0: We zijn nog steeds hier bij mij in de building, de Amsterdamse Ghost.
1: Yes man, we zijn er nog steeds.
0: Je bent er nog steeds, je hoort hem de hele week met zijn tune Different.
2: Ze weten bij Different. En sorry Gazo, maar ik ben de broek, daarom zinnen we. En elke jou die weet de lessen van mij, daarom winnen we.
0: Heel gezellig dat je er nog steeds bent.
1: Zeker man, zeker.
0: Ja, leuk. We hebben net je tune live gehoord. We hebben je al iets beter leren kennen. Maar ik wil je graag nog wat beter leren kennen. Ik ben namelijk wel benieuwd hoe goed jij bent in het maken van keuzes.
1: Ja, 50-50 man, zou ik zeggen. Jeetje, toch.
0: Waar ligt het aan dan?
1: Ik denk, het maken van foute keuzes heeft me leren kiezen, zeg maar, voor het goede. Maar ook, ja, die foute keuzes. Elke, hoe zeg je dat? Elke foute fruit is lekker, toch? Dus. Ik weet even niet die woord waar je heet.
0: Maar ik snap helemaal wat je bedoelt. Ik snap het helemaal. Hey, oké, dit is wat we gaan doen. Ik heb hier een paar van je favoriete artiesten voor me. En die artiesten die ga jij blind ranken. Van 1 tot 5. Dus op 1 zet je de artiest die jij het hardst vindt. En op 5 is degene die jij het minst hard vindt. Maar je weet dus de hele tijd niet wie de volgende artiest is.
1: Okay.
0: Snap je?
1: Let's get it.
0: Oké, okay, nou, gaan we doen. Dit is de eerste.
2: Voor het vak naar puur om te gooien in de mix. Nigga, geef me een uur en ik heb het gefixt. Die andere is een duur, kom fokken met dit.
0: Ja, dit is Hef. En het gaat dus om de artiest, het gaat niet om de tune zelf.
1: Oké. Okay. Oh, maar kijk.
0: 1, 2, 3, 4 of 5?
1: We zeggen 4, 4.
0: 4?
1: Ja man, 4.
0: Dus je hebt het gevoel dat er nog artiesten komen die je sowieso hoger gaat plaatsen?
1: Jawel.
0: Oké, okay, nou ik ben benieuwd. Dit is de volgende.
2: Blijf je bij me tot het eind of ben je loesoe?
0: Yo, Silvio.
1: Oh, die zet ik wel op 5 man.
0: 5, ja? Hoezo?
1: Ja, hij is hard. Ja. En zijn manier van spitten en zo en zo flows. Ja. Vind ik aan, maar je weet toch, hij zet toch wel nog wat hardere artiesten in de game, je weet toch,
0: okay.
1: Naar mijn gevoel.
0: Ja, ja, maar het gaat ook om wat jij vindt nu, hè?
1: Zeker.
0: Ja. Oké, okay, dit is de volgende.
2: Baby girl, je bent mijn one desire. Set my soul on fire. Geef me je love en geef je hart van China. Over zijn
0: Ronnie.
1: Shit, jullie hebben me gepakt met die, je weet niet wat de volgende artiest is, man.
0: Nee.
1: Ja, Ronnie, waar zet ik hem? Ja, dan... dat was 3, man.
0: 3?
1: Ja, man.
0: Zou je Ronnie eigenlijk lager willen zetten?
1: Ja, man. Ik zou hem op 6 of 7 of zo zetten, je weet toch.
0: Ronnie zakt. En waarom?
1: Omdat... Ik vind hem een harde artiest. Omdat hij heeft op elke vlak heeft hij wel, je weet toch, skills.
0: Ja.
1: En... dat is ook waar ik naartoe wil werken. Je weet toch, gewoon een artiest als Ronnie Flex. Maar je weet toch, zelf ben ik niet echt een fan van zijn muziek direct. Gewoon, ik zou niet echt zeggen van, vrije tijd, ik zet Ronnie op. Je weet toch?
0: Oké, okay, ja.
1: Ja man.
0: Fair. Dit is de volgende.
2: Misschien wel, misschien wel. Tony Wilson met money voor mijn net de prijs. Of bellen, of bellen. I believe I can fly, voel me zo net.
0: Show.
1: Dus is Ronnie Flex nog steeds op 3 of is dat achterwege?
0: Ronnie staat op 3, ja. Ik vroeg het, maar ik ging niet echt verplaatsen. Ja.
1: Oké, okay, laat maar kijken. 2 dan, maar 2.
0: Zo op 2. Oké, okay, dus dat betekent de laatste, die staat dan dus sowieso op nummer 1.
1: Ja, waarschijnlijk, maar ja, moet wel.
0: Heb je een idee wie het zou kunnen zijn?
1: 7, man, hoop ik.
0: Je hebt gelijk. Kijk, ik draai 7 niet meer. Wat vind je daarvan, dat ik hem niet draai?
1: Hartpijn, man. Hartpijn, man. Ja, man, want je weet toch, ik ben met zijn tunes opgegroeid. Hij was echt een artiest waarvan ik zeg van, top, top, je weet toch. Alle vlakken ook, checkpoint dus.
0: Ja, is hij nummer 1 artiest, zou je dat zeggen?
1: Ja, man.
0: En waarom?

0: lelijke lijst. Ja, wat een lelijke lijst.
1: Maar in ieder geval, jouw nummer 1 staat op nummer 1. Dus dat heb je goed gedaan.
0: Ja, dat is
1: toch?
0: Sowieso.
1: Ja.
0: Ja, wat was die viering.
1: Hey Ghost, ik vond het superleuk dat je er was. Even nog een keer, waar kunnen mensen jou checken?
0: Op alle socials, Ghost Dos Santos. Blijf me in de gaten houden. Je weet toch, ik ga steeds dingen blijven droppen. Ik zit ook te denken om misschien een klein cadeautje te geven door deze situatie met Fanix, je weet toch. Maar daarvoor moeten jullie op de hoogte blijven, je weet toch.
1: Wat voor cadeautje dan?
0: Dat gaan ze zien, toch?
1: Ja, je weet, als je dit zegt, dan wil ik het weten. Maar je gaat ons niks vertellen?
0: Blijf op de hoogte, dan gaan jullie zien, je weet toch.
1: We gaan je volgen, Koos. Dankjewel.
0: Zeker weten.

0: HIV is een onderwerp waar nog altijd veel vragen en misverstanden over bestaan. Onze volgende gast weet daar alles van, want zij draagt het virus al haar hele leven met zich mee en kiest ervoor om haar verhaal openlijk te delen op haar social media. Ik heb het over de 27-jarige Sana. Een hele goede avond.
1: Hey, hallo.
0: Hallo, wat fijn dat je even kon bellen.
1: Ja, zeker.
0: Hey, je bent al een paar jaar open over het feit dat je HIV hebt. Waarom vond jij het zo belangrijk om jouw verhaal te delen?
1: Nou, ik ben eerst heel lang niet open geweest over mijn HIV, omdat ik heel erg bang was voor verkeerde reacties van mensen.
0: Ja.
1: Maar op een gegeven moment voelde ik dat ik er wel heel graag open over wilde zijn en niet meer zo'n geheim met mij mee wilde dragen.
0: Ja, want hoe was het voor jou om zo'n geheim met je mee te dragen?
1: Eigenlijk had ik dat op het moment zelf niet echt door toen ik er niet open over was. Maar pas toen ik er open over werd, viel er echt zo'n last van mijn schouders. Mm. Waarvan ik niet eens wist dat ik die op mijn schouders droeg.
0: Ja.
1: En ik heb er hele goede reacties op gehad. Dus uiteindelijk voor mij een hele positieve ervaring.
0: Oh, wat fijn. Je zegt dat je niet eens wist dat je zo'n grote last op je schouders droeg. Je bent nu 27. Ja. Wanneer kwam je erachter dat je HIV had?
1: Nou, ik heb dus al HIV vanaf mijn geboorte. En daar kwamen ze achter omdat mijn moeder overleden is aan de gevolgen van AIDS. Mm. Dus eigenlijk al zo lang als ik me kan herinneren heb ik HIV.
0: Ja. En wanneer was je daar echt bewust van? Was dat een bepaald moment?
1: Nee, niet echt een bepaald moment. Want bij mij thuis is er altijd gewoon open over gesproken. En is het voor mij nooit echt een geheim geweest. Dus niet echt een specifiek moment.
0: Ja, ja. Hey Sana, welke misverstanden hoor jij het vaakst als het over HIV gaat?
1: Bijvoorbeeld of HIV en AIDS hetzelfde is.
0: Want wat is het verschil voor de mensen die het niet weten?
1: HIV is het virus en AIDS is echt het gevorderde stadium als het bijna niet meer te behandelen is, zeg maar.
0: Ja.
1: Verder hoor ik ook nog dat het bijvoorbeeld heel makkelijk over te dragen is. En ook dat mensen denken dat ik erover oordelen omdat ze denken dat ik bijvoorbeeld een heel wild seksleven gehad heb.
0: Ja.
1: Dat soort dingen.
0: Ja. En wat zou je graag willen dat mensen wel weten over het leven met HIV?
1: Ik zou graag willen dat mensen weten dat er heel goed te leven is met HIV. En dat er hele goede medicijnen voor zijn. En dat ook als je heel lang en goed je medicijnen slikt, het virus ondetecteerbaar wordt in je lichaam. Dat wil zeggen dat ze het virus dus bijna niet meer kunnen vinden. En dat het dan ook niet meer overdraagbaar is.
0: Het is fijn hoe helder je dat vertelt. Zeker omdat er zoveel misverstanden over bestaan. Ja. En jij bent dus ook bestuurslid van de HIV-vereniging. Supergoed. Ja. Waarom is het zo belangrijk dat mensen met HIV contact zoeken met lotgenoten?
1: Omdat er echt nog veel te veel mensen zijn die zich heel alleen voelen met hun HIV. En het is zo fijn om met anderen te praten over je ervaringen. En te voelen dat je niet alleen bent.
0: Ja, fijn. Sana, super bedankt.
1: Nou, bedankt dat ik er mag zijn.
0: Bedankt dat je er was. Dank je wel. Een hele fijne avond.
1: Hetzelfde. Doeg.
0: En wil je nou meer weten over HIV of over Sana? Dat kan op haar TikTok @SanaLuna of via de link op de FunX website.

zonder de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde ga dat zien we tonight. Ik was een zochtende een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: met Bradley.
1: Een man moet gewoon dates kunnen inplannen, dingen kunnen betalen, af en toe hier en daar cadeautjes kunnen halen. Als hij dat niet kan, ja, dan mag je moeder van je houden, schat.
2: Iedereen heeft wel iets waarvan je denkt, als mijn date dit heeft, dan wordt het hem echt niet. Slechte hygiëne, arrogant gedrag of misschien wel geen ambitie. Maar wat is nou de grootste afknapper tijdens het daten? Ik dook Den Haag in om daarachter te komen.
1: Te klingy.
2: Te klingy, leg eens uit.
1: Ja, als iemand te veel heel de tijd op je zit. Ik bedoel, een beetje mag wel, maar niet te veel. Hoe heet dat, PDA?
3: Als je doet alsof je geld hebt, maar je het eigenlijk niet hebt. Als je overkomt als een heel erg lief persoon en je het eigenlijk helemaal niet bent. Dus als je schijnheilig bent.
4: Een lompe houding vind ik echt een afknapper. Als er geen elegantie meer in zit, dan is het voor mij heel snel gewoon niks. Helemaal niks.
2: Zou je er ook niet zo heen kunnen kijken? Dus...
4: Nee. Helemaal niet.
2: Het is gelijk op.
4: Nee, als ze op hakken loopt en haar voeten gaan, zeg maar, naar buiten al, dan ben ik al zo van, dat hit mij. Dan denk ik van, had die hakken gelaten, had misschien een sneaker aangetrokken, maar nu heb je het echt gewoon al, ja, voor mij is het dan klaar.
1: Nou, noem me geen gold digger, maar als je geen geld hebt, ja, sorry, dan sta je sowieso op nul.
2: Maar waarom?
1: Een man moet gewoon dates kunnen inplannen, dingen kunnen betalen, af en toe hier en daar cadeautjes kunnen halen. Als hij dat niet kan, ja, dan mag je moeder van je houden, schat.
2: Stel je voor, hij heeft niet heel veel geld, zou je er dan alsnog doorheen kunnen kijken als hij wel heel lief is?
1: Als hij knap is misschien.
2: Dus ja, als hij super knap is, dan maakt geld niet per se uit.
1: Tussenin.
2: Dus stel je voor, het is de allermooiste man die jij ooit hebt gezien. Betaal jij dus voor de date?
1: Nee. Dat kan niet. Maar ik zou hem wel helpen mee van schat. Modellenbureau inschrijven of whatever.
2: Ik zou zorgen dat hij werk vindt om te betalen.
1: Als hij knap is, ja.
3: Nou, als je doet alsof je geld hebt terwijl je niet hebt. Als je gewoon eerlijk bent en je zegt dat je het niet hebt, dan kan ik dat nog accepteren. Maar als je erover liegt, dan kan ik het niet accepteren.
2: Ja, dus eigenlijk is liegen misschien meer de ik.
3: Ja.
4: Weet je wat het is? Ik weet eigenlijk al heel snel of het wel of niet is voor mij, dus dan, ja.
2: Hoe ga je daarmee om? Want je zit daar dan waarschijnlijk voor 2 uur, 1 uur. Maar ja. In de eerste 10 minuten heb jij al besloten van, ik ga je niet meer zien.
4: Nou ja, dan kunnen we gewoon gezellig kletsen. Dan kunnen we nog steeds gewoon leuk praten over whatever, leven en zo. En dan was dat de laatste keer dat we elkaar zagen waarschijnlijk.
2: Breng je dat nieuws dan?
4: Soms is het gewoon duidelijk. Zeg maar, de energie die spreekt gewoon van... En anders is het, als ze me nog een keer zou appen of zo, zou ik gewoon zeggen van, hey, was vorige keer wel gezellig, maar ik voel niet echt een connectie of zo.

0: switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-check-in. Mooi niet? Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch? Beta.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.

0: Qualidents.nl. Your city, your sound.
1: Droom je van een stralende glimlach?
2: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
1: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
3: VAWAKA Holland, ben je ready om te dansen, te wassen en te springen? Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit VAWAKA Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in

0: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De politie heeft twee mensen aangehouden voor het bekladden van het monument op de Dam in Amsterdam. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp die iets na 5 uur vannacht graffiti op het monument aanbracht. Even later werd een man van 39 jaar uit Polen opgepakt. Agenten zagen hem met lippenstift op de achterzijde schrijven. Het is onduidelijk of de twee elkaar kennen. De politie heeft het monument afgezet. Burgemeester Halsema noemt het afschuwelijk dat het monument op de Dam opnieuw het doelwit is van vandalisme. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Toen werd er niemand opgepakt. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gazastad en Deir al-Balah werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zegt dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. In de Amerikaanse staat Idaho zijn 3 mensen gedood bij een schietpartij bij een hamburgerrestaurant. Volgens de politie begon een man om zich heen te schieten. 7 voorbijgangers raakten gewond. Agenten troffen de schutter dood aan op de plaats delict. Hoe hij om het leven kwam is onbekend. Op de snelweg A1 bij Radio Kootwijk stond vannacht een auto stil op de rechter rijstrook. De politie ging kijken naar een melding over een aanrijding, maar daar bleek geen sprake van te zijn. Een vrachtwagen was achter de auto gaan staan om die te beschermen tegen het andere verkeer. De bestuurder zat nog in de auto. Hij is aangehouden en voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Waarom hij zijn auto had stilgezet op de snelweg is onduidelijk. Het weer, veel zon vanochtend. Pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Jamie Joy.
2: Good morning, ik geef de regie weer aan jou. Wat wil je horen na Pongo? Eerst Jack Harlow met Love and On Me bij Phonics.

0: Give me yours.
1: Goedemorgen van mijn request.
2: Wat ik vandaag wil horen.
3: Weekend Request.
4: Jamie Joy.
5: Goedemorgen. Ik hoop dat je lekker hebt geslapen. Ik niet echt. Nee, ja, ik werd vanochtend wakker met van die droge ogen, weet je wel? Dat heb je soms, dat het zo een beetje dikkig is. Maar verder ben ik helemaal oké. En ik hoop jij ook. Gisteren was het Pride. Er waren verschillende festivals. Ik kan me voorstellen dat je een beetje brak bent. Jij bepaalt wat de mood wordt vandaag. Want dit is Weekend Request. En dat betekent dat ik geen playlist klaar heb staan. Maar dat ik die vul aan de hand van jouw request. Nanda, die is al in de NPO luisterapp geslide. Die zegt morning. En ook Shiraz, die was er heel vroeg bij met zijn request. En ik ga je zeggen, ik dacht nou, ik denk dat deze zondagochtend een slow morning wordt. Wat ik net zeg, dus veel mensen zullen gisteren iets hebben gedaan. We gaan even rustig wakker worden. Maar ik ga je vertellen, Shiraz gaat ervoor zorgen dat dat niet gaat gebeuren. Die zet de toon gelijk en die denkt, hey, wakker worden jij.

0: Weekend Request.
1: Ja, mocht dit nou de eerste keer zijn dat je luistert, ik kan het me bijna niet voorstellen. Maar hè, Weekend Request werkt dus zo. Jij bepaalt wat ik draai. Er is geen ene andere show waar dat gebeurt. Maar hier wel, op je zaterdag en zondagochtend, vandaag zondag, bepaal jij wat ik ga draaien. En ik moet zeggen, de mood zit er lekker in. Het is geen slow Sunday. We gaan gewoon verder waar de party gisteren is gebleven, volgens mij, met alle requests. Claire, die heeft gisteren ook flink gepartied.
2: Goedemorgen, Jamie Joy.
1: Goedemorgen.
2: Nadat ik gisteren aan de gracht heb gedanst en ook nog bij Kwaku ben geweest, gaat het ietsje minder met mijn stem. Daarom wil ik graag dansen aan de gracht van Dopeboy en Lil Kleine.
1: Nou, hier is Sior Claire. Heb jij nou ook een request? Drop hem in de NPO Luister-app. Je kan een berichtje sturen. Of net als Claire, een voice memo. Ik ben

0: gedaan.
1: Ik heb vandaag een hele gecompliceerde situatie. En het wordt lastig, denk ik, om daar een track bij te zoeken. Maar toch ga ik het van je vragen.
2: De situatie soundtrack.
1: Ieder weekend krijg je van mij een situatie. Soms eentje van mezelf, soms eentje uit het nieuws. En vaak is dat een grappig onderwerp en komen we met een grappige track. En ik heb getwijfeld of ik deze situatie vandaag ga gebruiken. Want het is er naar mijn mening eentje om te kotsen. En ik wil deze mannen eigenlijk ook geen aandacht geven. Maar tegelijkertijd vind ik het wel belangrijk dat hierover gesproken wordt. En daarvoor dacht ik, dan doen we dat maar op deze manier. Dus, wat is de situatie? Je hebt het vast voorbij zien komen, zo niet leg ik het je uit. Jan Roos en Dennis Schouten van Roddelpraat, die waren op Zwarte Cross. En daar interviewden ze twee meiden van 16. En Jan Roos, die dus dik eind... tegen de 50 is, 49 jaar is hij. Die maakte opmerkingen naar die 16-jarige meiden die echt niet door de beugel kunnen. Überhaupt tegen vrouwen niet, van welke leeftijd. Maar dat ze dan 16 zijn, maakt het nog erger. Ik ga het fragment niet afspelen, omdat ik vind dat dit niet van herhaling vatbaar is, al helemaal niet op de radio. Maar mocht je het willen zien, check even de Instagram van Phonix. Daar staat heel duidelijk wat er precies gezegd is. Het is van seksuele aard en het kan gewoon echt niet. Dit is natuurlijk een beetje vaag, maar toch ga ik van je vragen. Welke track past bij deze situatie? Je hebt een 49-jarige man die gewoon ongepaste dingen zegt tegen een 16-jarige meid, terwijl die zelf ook een dochter van 16 heeft. Dit kan niet. Geef jouw reactie in de NPO Luister-app. Welke track past bij deze situatie? Ik hoor het graag van je. Stuur een berichtje, stuur een voice memo en check even de Instagram van Phonix voor meer info.

0: past er bij de situatie van vandaag. Ja, vandaag geen grappige situatie of persoonlijke, maar die van wat er is gebeurd op Zwarte Cross toen Dennis Schouten en Jan Roos twee meiden van 16 gingen interviewen.
1: De situatie soundtrack.
0: Mocht je het gemist hebben, check even de Instagram van Funix. Daar staat meer info over de uitspraken die ze hebben gedaan naar die twee meiden, met name Jan Roos. Die echt niet door de beugel kunnen. Tegen iedere vrouw niet, maar met name niet tegen twee 16-jarige meiden. Yassine zegt in de NPO Luister app: Stan van Eminem is een toepasselijke track. Soms ga je veel te ver voor aandacht. Goeie, ben ik het mee eens. Rashid, die kwam met Lose Yourself. Oh, Eminem. Maar dan vooral je microfoon als je zulke dingen zegt. Ja, duidelijk. En Claire die stuurde deze voice memo in.
2: Jamie Joy, eigenlijk draai je nu de situatie track al. Maakt me niet heet. Het maakt me zo heet. Het is gewoon crimineel. Die meiden moeten aangifte doen. Die lui moeten echt van het wereldwijde web af. Niemand moet dit soort engers nog aandacht geven. Walgelijk zijn ze.
0: Ja, daar sluit ik me helemaal bij aan. En Maak me niet heet van Broederliefde, die heb ik helaas al gedraaid. Jordi komt nog met een hele goeie voor de situatie van Jan Roos en Dennis Schouten, zegt hij in de NPO Luister app. Is er natuurlijk maar één goed antwoord, 18+. Vind ik een goeie, maar ook voor 18+, zou ik denken, kan dit niet door de beugel, zeg maar. Nee, tegen niemand kan je dit soort dingen zeggen. Dus daarvoor ga ik toch voor de reactie van Esme. En die zegt, sorry zeggen, dat lijkt me een goed begin. En dat maakt helemaal niks goed. En dat zie ik ook echt niet gebeuren. Dat die gasten dat gaan doen. Ze hebben niet voor niets de video laten staan. Wat Yassine ook zei, ze doen alles voor aandacht. Maar jezelf in de spiegel kijken en sorry zeggen en openbaar zeggen dat je fout zit, dat lijkt me een goed begin. Dit is Justin Bieber bij Funix. Zometeen meer gezelligheid. Dit was het. Drop je request in.

Er is iets wat je in meerdere smaken kan kopen. En zometeen mag jij bepalen of de track met die titel nog steeds aan is of dat hij moet gaan. Maar eerst Summer Walker en Usher met Come True. We got

zaterdag 15 augustus. Een exclusieve show van wereldster Jason Derulo. Bekend van de hit Swalla, What You Say, Savage Love, Talk Dirty,

0: Kijk op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Jason Derulo. Zaterdag 15 augustus live in Villa Thalia Rotterdam.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
3: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
4: Ah, nee.
3: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga

0: Complicated.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Funnix-kanalen.
2: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funnix.nl/news.
3: Vawaka Holland, ben je ready om te dansen, te wassen en te springen? Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit Vawaka Fest naar Nederland. Zuiderpark.

Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is weer schoongemaakt na een bekladding van vannacht. De politie heeft 2 mensen aangehouden vanwege de bekladding. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige man uit Polen. Zij schreven afzonderlijk van elkaar teksten op het monument. Het is onduidelijk of de 2 elkaar kennen. Burgemeester Halsema noemt het afschuwelijk dat het monument op de Dam opnieuw doelwit was van vandalisme. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met nablussen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. Vanaf vandaag gelden er strengere regels voor het gebruik van AI. Bedrijven in Europa zijn verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI, of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is het moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI meer transparant te maken. Het weer, pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen wat warmer, dan wordt het 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ik zei net, je kan het in meerdere smaken kopen. Ja, Zaka wist gelijk dat het om Milkshake van Kelis ging. Kwam uit in 2003, best al een oude track. Maar ja, sommige oude tracks die zijn jaren later, decennia later, gewoon nog steeds hartstikke aan. Kelis staat dit jaar ook op Lowlands deze maand. Ik weet niet of je daarheen gaat, maar ik weet zeker dat ze deze sowieso gaat optreden en dat de zaal losgaat. Maar of je hem ook op de radio wil horen, ja, dat is natuurlijk de vraag en dat bepaal jij. Je kunt je stem uitbrengen in de NPO Luister-app. App ga of aan als je Milkshake zo wil horen. En app gaan als je dat niet wil. De meeste stemmen gelden. En je kunt een beetje je stem doordrukken door een voice memo te sturen. Want die tellen voor 2.

0: verbaasde me echt, had ik niet verwacht. Beautiful van Akon en Colby Adonis zag ik ook niet aankomen. Calvin Harris en Rihanna daarentegen wel. Nou, het zijn een aantal tracks en vandaag mag jij bepalen of de classic van vandaag daar ook bij komt of niet. Diano, die stuurde deze voice memo in.
1: Goedemorgen, Jimmy, Joy. Gaan alsjeblieft. Ik hoef die track niet te horen. Ik vind het helemaal niks.
0: Zo hard. En als je nu denkt, hey, om welke track gaat het dan? Nou, om deze. My milkshake brings all the boys to the yard. And they're like, it's better than yours. Damn right, it's better than yours. I could teach you. Khalid met Milkshake. Ja, ik zag dit even niet aankomen. Maar de tussenstand nu is 100% voor Gaan. Hoe het er nu voor staat, gaat deze track ook de prullenbak in en heeft hij zijn beste tijd gehad. Maar je kunt nog steeds je stem uitbrengen. Er kan nog van alles gebeuren. Ben jij het eens met Diallo en de rest? Ja, dan stem je Gaan. En heb je zoiets van, nee, deze track moet blijven. Die wil ik dadelijk horen. Ja, stem dan aan. En het liefst met een voice memo. Want die tellen voor 2 punten. New music. New music.

of moet hij gaan? Bij de tussenstand waren de meeste stemmen voor gaan. En ja, of dat nu nog steeds zo is gebleven. Dimo die voegde nog toe gaan. Hell no, dikke aan, man. Ja, zo verschillen de meningen. De ene die vindt de classic nog steeds hartstikke hard en de ander niet. Zo gaat het nou eenmaal. We gaan er nu achter komen of je hem gaat horen bij Phonics. Of dat hij in de prullenbak gaat belanden. En ja, dan komt hij nooit meer terug. Nee, Milkshake heeft het niet gered. Ja, die gaat in de prullenbak bij Krokodil. Hij heeft zo'n lijf van Shakira en nog een aantal anderen. Betekent dat er iets anders voor in de plaats moest komen? Dennis die heeft wel een idee. Die zei, gooi dan die pile, maar wel de gospel.

0: morgen je milieu, nou, je het, hè? Ik werk er al te slapen weer. Maar wel lekker. Zou je alsjeblieft willen alleen de bleu draaien? Dankjewel. Werk ze.
1: Weekend Request.
2: Baby Joy. Is dat

Het is bijna 12 uur en dat betekent dat ik zometeen een artiest ga draaien die nog niet op Funnix gedraaid wordt. En dat kan een vriend of vriendin van jou zijn, een familielid, een artiest die je volgt op social media. Laat me weten wie dat moet worden in de NPO Luister app, want je kunt haar of hem zometeen live hier horen.

Van Jeroen hoorde je Popcaan met El Gringo. Heb je ook een request? Drop hem in de NPO Luister-app. Zometeen hoor je wie de Fresh from Friends is geworden vandaag. Maar eerst de request van Dimo. Ga zo stuk. Dus...

Zaterdag 15 augustus. Een exclusieve show van wereldster Jason Derulo. Bekend van de hit Swalla, What You Say, Savage Love, Talk Dirty, Wiggle.

0: Hermanos!
1: Hermanos! Ja, dat dacht je, vandaag een outfit checkie. Mooi niet, vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, beta.
0: Jason Derulo. Zaterdag 15 augustus live in Villa Thalia Rotterdam.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
3: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
4: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Indonesië is brand uitgebroken op een veerboot. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 5 doden. 41 opvarenden worden nog vermist. Hulpdiensten zijn nog bezig met reddingsacties. Het ongeluk gebeurde bij het eiland Madura voor de kust van Java. De boot was onderweg van Surabaya naar Makassar. De oorzaak van de brand op de veerboot is niet bekend. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen experts tegen persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. En ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Op Kefalonia is gisteren weer een nieuwe brand uitgebroken. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Balah werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat 1 van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. En op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is nog niet bekend. Het weer, het is een zomerse warme dag met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon, met wind uit het zuiden wordt het wel warmer met 30 tot in Limburg 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Jamie Joy. The Fresh from Friends vandaag staat klaar, maar eerst hoor je nog Joey de Wet Filet en nu Ben met Serrano.

deze artiest ontdekt en gehoord bij Phonix. Ieder weekend doe ik dit. Iedere zaterdag en zondag heb ik een spot vrij voor een upcoming artist die jij kunt supporten. Dus als jij zoiets hebt van, hey, ik heb een familielid, een vriend of vriendin of een artiest die ik volg via social media die echt ontdekt moet worden, laat het me weten in de NPO Luister app. Sluit in mijn DM op Instagram @JamieJoy. En dan gaan we ervoor zorgen dat deze artiest gehoord wordt. Soms zijn het ook artiesten die zichzelf promoten. En hoewel deze rubriek is ontstaan voor een beetje support van vrienden, daarvan heet het Vers van Friends, vind ik ook dat je ook zelf je eigen grootste supporter moet zijn, want anders kom je nergens. Hendrix die had contact met mij opgenomen, omdat hij afgelopen week een track heeft uitgebracht, Ma Jolie. En we zouden daar eigenlijk vandaag even over bellen, maar hij loopt ergens in de Ardennen in de bossen met heel slecht bereik. Dus dat gaat hem niet worden. Maar als jij zo meteen luistert en denkt, ja man, deze gast is keihard, show some love, geef hem een follow. Zijn track gaat keihard op TikTok en je hoort hem nu voor het eerst bij Phonix. Dit is Ma Jolie van Hendrix.

0: jaren samen, Jet. Hey, als je die draait, ik zit lekker in die zwembad te genieten van Wanneer.
1: Weekend Request. Baby Joy.

Hoe ben jij met lyrics? Ben jij zo iemand die alles meezingt op Phonics? Of heb je geen idee wat er allemaal gezegd wordt? Zometeen spelen we Grab the Mic en dan ben ik benieuwd of jij en ik aan dezelfde track denken.

dat er is. Grab the mic. Mocht dit je eerste keer zijn, het is heel simpel. Ik heb hier een rad met allemaal woorden. Zometeen ga ik eraan draaien en dan komt er één woord uit. En de vraag aan jou is, aan welke track moet je denken waar dat woord voorkomt in de lyrics? Als jij een soort wandelende jukebox bent, dan is dit helemaal jouw spel, dan komt het goed. En als je een beetje zoals ik meer fonetisch altijd meezingt, ja, dan komt het ook wel goed. Dan is er een grote kans dat je niet weet hoe de artiest of de track heet. Maar dan zing je hem gewoon. Dan stuur je een voice memo in en dan lukt dat ook. De track die het meest genoemd wordt, die ga ik draaien. Hoop informatie. Ik heb altijd als iemand anders een spel aan me uitlegt dat ik helemaal afdwaal. Dus we gaan het gewoon doen. Weet je, practice what you preach, dat is het makkelijkste doen en dan komt het goed. Ik ga mijn rad draaien. Het woord vandaag is meisje. Oh, en ik heb er gelijk twee in mijn hoofd. Ik weet niet welke het eerste was. Maar ik ben benieuwd of jij en ik aan dezelfde track denken. Laat het me weten in de NPO Luister-app. Aan welke track denk jij bij het woord meisje? Het moet wel voorkomen in de lyrics. Stuur me even een berichtje of een voice memo. De track waar het meest aan gedacht wordt, die ga ik zo draaien.

moest jij denken bij het woord meisje? Ik had er gelijk twee in mijn hoofd. Ik dacht gelijk aan Hey Meisje. Ik hoorde die stem van Jo Silvio in mijn hoofd. En Esco Linguenda, die dacht daar ook aan. Maar ik moest ook gelijk denken aan Meisje Luister van Kleine Vizerik. En daar dachten Pascal, Brian en Donovan, die dachten daar ook aan. Er is alleen één track en die zag ik even niet aan.

0: komen, waar nog meer aan gedacht werd. En ik kan eigenlijk ook niet geloven dat ik deze nu ga draaien op Phonics. Ik denk dat die al jaren niet gedraaid is hier. Maar ja, eerlijk is eerlijk. Ik zeg, de track waar het meest aan gedacht wordt, die draai ik. En onder andere Party DJ Dylan, Ugur en Pearl. Echt te veel om op te noemen. Die sliden in de NPO Luister-app met deze track. Dus ik moet wel.
1: Ja, ik ga toch voor die DJ Madman. Meisje, je bent zo lelijk als die nacht. Je bent toch niet zo sweetie als ik had verwacht. Ja, toch.
0: Ik ga stuk. Enjoy. Dit is Phonics. Dit ga je niet snel meer horen, hoor. Maar ik weet

0: gedraaid wordt. En wat een heerlijke ochtend was het. Het waren zulke lekkere requests. Geen slow morning, maar ik had een beetje Vissa-vibe of zo. Iedereen is aan. Komt vast door het lekkere weer. 28 graden vandaag. Voor mij zit het er alweer op. Ik ga de laatste paar requests van deze ochtend inplannen. En ik heb een verrassing voor je. Want normaal gesproken klets ik nog even gezellig met Chanel. Ja, die is er niet. Maar wat je wel zo meteen krijgt, is een heerlijke music mix. En dat is natuurlijk perfect zo meteen met het weertje. Kan je gewoon lekker muziek luisteren op Phonics. De tracks die jij wil horen. Zonder dat daardoorheen gelold wordt. Is ook wel een keertje lekker, toch? Nou, er is nog een request binnengekomen. Maar oh, ik ben vergeten van wie. Ik zit even te kijken in de Ampio Luister app. Iemand wilde heel graag Geems horen, maar ik ben je naam vergeten. Yassine. Nou, Geems en Distinct krijg je nu van me met Spider. En als jij ook nog een request hebt, wees snel, want ik heb nog één plekje.
1: Maximum.

Zaterdag 15 augustus. Een exclusieve show van wereldster Jason Derulo. Bekend van de hit Swalla, What You Say, Savage Love, Talk Dirty, Wiggle.

0: doneer.
1: Jason Derulo. Zaterdag 15 augustus live in Villa Thalia Rotterdam.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
3: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
4: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
4: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.

Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Hongaarse premier Magyar waarschuwt dat het stroomnetwerk in het land zwaar onder druk komt te staan door het stilleggen van de kerncentrale van Pax. Vandaag wordt de centrale stilgezet, omdat hij door een recordlage waterstand in de Donau niet kan worden gekoeld. Magyar vraagt bedrijven en huishoudens om zo min mogelijk elektriciteit te gebruiken tijdens de piekuren. En als dat niet genoeg is, worden grote bedrijven mogelijk afgesloten van het elektriciteitsnet. Normaal gesproken levert de kerncentrale van Pax bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen experts tegen persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. Ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Doordat het hard waait in grote delen van Griekenland breiden de branden zich snel uit en is het vuur moeilijk te blussen. De politie heeft vannacht een man van de snelweg A1 gehaald die met zijn auto stilstond op de rechte rijstrook. Het gebeurde bij Radio Kootwijk op de Veluwe. Het is niet bekend waarom de man stil bleef staan op de weg. Hij is aangehouden en voor een check naar het ziekenhuis gebracht. Een Nederlandse automobilist is in de Belgische badplaats Blankenbergen vast te komen zitten op een trap. De man van 74 volgde zijn navigatie-app en toen die hem de stenen trap afstuurde in het centrum, deed hij dat. Halverwege de trap zette hij de auto toch maar stil omdat het erg steil was. De auto is uiteindelijk weggetakeld. Of het voertuig of de stenen trap schade hebben is nog niet bekend. Het weer zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon. Met de wind uit het zuiden wordt het dan warmer dan vandaag. Met 30 graden in Limburg. Met 30 tot in Limburg zelfs 36 graden. In de avond is er dan kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.

0: Sport met Bradley.
1: Maar ik snap wel dat je zeg maar gewoon wilt weten waar diegene is, toch? Gewoon omdat je van elkaar houdt. Maar ik denk ook dat je gewoon die vertrouwen moet hebben bij elkaar. Dat je weet van niemand iets eruit gaat doen.
2: In een relatie wil je natuurlijk weten dat je partner altijd veilig is. Maar wat als je partner vraagt om 24/7 je live locatie te delen en vervolgens constant checkt? Wat zou je daarvan vinden? Met die specifieke vraag ging ik Den Haag in.
3: Ja, ik zou er wel even van schrikken.
2: En waarom dan?
3: Ja, vind ik gewoon even iets te veel van het goede. Ja, waarvoor heb je dat nodig?
4: Aan de ene kant vind ik het wel kunnen, maar aan de andere kant hoeft ook weer niet.
2: Leg uit.
4: Als je me zou vertrouwen, dan weet je dat ik geen gekke dingen zal doen. Maar ik denk dat het ook mee te maken heeft met veiligheid. Misschien dat je dan denkt van er gebeurt geen gekke dingen of zo. Aan de ene kant, ik snap het wel. Aan de andere kant snap ik ook weer niet.
3: Ik zou me daar oncomfortabel mee voelen.
2: Zo, hij wil misschien gewoon door veiligheid kijken waar je bent.
3: Ik vind dat het misschien meer controle is disguised as veiligheid. Want je kan me ook gewoon bijvoorbeeld bellen of een appje sturen. Als ik ergens loop waar het misschien minder veilig is, kunnen we gewoon bellen, facetimen.
2: Heb je wel eens in zo'n situatie gezeten?
3: Ja, helaas wel.
2: En toen?
3: Toen kwam hij dus ook gewoon zomaar op plekken waar mijn locatie stond. Ja.
2: Ja. Wat zeg je dan? Dan ben je bijvoorbeeld bij de Mac en dan opeens staat hij naast je.
3: Dan is het zeg maar zogenaamd toevallig, maar mooi.
5: Mijn vrouw heeft mijn locatie, die Live 360. Maar
2: hoe voel je er dan bij? Want ze kan gewoon elk moment zien wat je kijkt.
5: Waar ik ben, ja. Ik ben toch meestal thuis, dus dat maakt niet zoveel uit.
2: Heb je dan niet zo'n gevoel van, ze probeert mij te controleren?
5: Nee, ik heb meer met Snapchat.
2: Leg uit.
5: Want dan kan je zien wanneer ik online ben geweest. Dus dan moet ik reageren wanneer ik het zie.
2: Waar ligt de grens tussen vertrouwen en controle eigenlijk in een relatie?
3: Nou ja, ik denk dus inderdaad wat ik net zei, zodra het obsessief wordt, dat het dan wel toxic gaat worden.
2: Dus ik zeg heel eerlijk, op het moment dat je gaat controleren, dan heb je al geen vertrouwen in elkaar, dan moet je het eigenlijk al afkappen, vind ik. Maar dan wordt het toxic.
3: Kijk, als het oprecht uit veiligheid is, oké, prima. Maar als jij een heel controlling persoon bent en je vraagt om een locatie, dan ga ik toch wel denken dat het een stukje wantrouwen is.
2: Ja. En voor iemand die nu in deze situatie zit, wat zou je tegen ze willen zeggen?
3: Free yourself.
2: Ren. Ren heel hard.
3: Ja, als jullie elkaars locatie hebben, is dat gewoon prima. Dat is sowieso niet mijn zaak. Maar het moet niet een obsessief ding worden waarbij je constant kijkt waar die andere persoon is. Want dan maak je jezelf ook alleen maar gek mee, toch?

Yo, Phoenix. Luister dan, elke ochtend ga ik naar werk en zet ik jullie aan op de radio. Iedere keer geniet ik er weer van, man. Blijf zo doorgaan, ik blijf jullie luisteren. Bless. Yay!

0: Report met Camille.
1: Schoenen uit in huis. Voor de een vanzelfsprekend en voor de ander totale onzin. Is het een kwestie van hygiëne en respect of gewoon een overdreven regel? Ik vraag het in Utrecht. Schoenen horen altijd uit in huis.
2: Zeer zeker eens. Ik ben geen dier of zo dat ik met al die bacteriën van buiten in mijn huis ga lopen. Mijn huis is een schone plek. Ik moet bij wijze van spreken van de grond kunnen eten als er iets op de grond valt. Als ik daar met mijn voeten heb gelopen, ja, liever ook niet. Daarom moet ik ook slippers aan hebben. Gewoon schoon houden.
3: Ja, daar ben ik het 100% mee eens. Ik snap dat sommige mensen echt te lui zijn om als ze thuis zijn gewoon hun schoenen uit te doen. Maar ik zou het thuis niet moeten proberen, omdat ja, de straat is gewoon vies, toch? Wanneer je dat meeneemt naar huis, is niet zo fris.
4: Ja, in principe, als je gewoon niet in het poep hebt gestaan,
5: boeien.
4: Kijk, je moet niet met je schoenen in mijn bed gaan lopen, maar als je gewoon in mijn huiskamer loopt met je schoenen, prima. Je maakt toch je vloer gewoon schoon.
6: Ja, ik vind het gewoon onhygiënisch. Gewoon niet fris.
1: En ligt het er dan ook nog aan? Want soms heb je ook mensen die zeggen alleen boven schoenen uit en beneden niet.
3: Als je nou alleen boven of alleen onder hebt, maakt er geen zak uit. Je schoenen doe je gewoon uit als je thuis bent.
4: Ik weet niet, misschien is het een gekke theorie, maar ik denk dat mensen die hun schoenen binnen aandoen misschien wat onzekerder zijn. Ik heb toch het idee dat aantrekkelijkere mensen hun schoenen gewoon uit doen en die voetjes gewoon lekker laten zien.
1: Hoe kom je daarbij?
4: Nou ja, zonder schoenen is het natuurlijk wel gewoon comfortabeler, maar ik kan me voorstellen als je geen verzorgde voeten hebt, dan als je niet wil dat mensen dat zien.
1: Wat doe jij zelf altijd als je bij iemand anders binnenkomt? Doe je automatisch je schoenen uit of ligt het er nog aan?
7: Nee, eigenlijk doe ik ze bij een ander aan, want het is gewoon lekker makkelijk. Maar als iemand zegt van ik wil die vooruit, dan zeg ik ja, ik doe zelf ook thuis. Dus ik snap je. Dus ja.
2: Ik doe altijd dat ik mijn schoenen uitdoe, maar soms heb ik bepaalde vrienden van bepaalde afkomsten waar dat niet bij hoort. Ja, dan zeggen ze laat mij je schoenen aan. Dan heb ik ook liever niet dat ik op mijn blote voeten of op mijn sokken daar ga lopen als hun ook daar met hun schoenen lopen. Maar op zulke plekken voel ik me ook niet helemaal op mijn gemak. Ik vind dat een beetje vies.
3: Ja, ik probeer mezelf altijd zo neer te zetten dat ik niet de eerste ben die binnenloopt, zodat ik kan kijken wat de persoon dus voor mij doet.
4: Kijk, ik doe sowieso mijn schoenen uit omdat ik het gewoon fijner vind. Maar als ik ergens naar een verjaardag naar binnen ga en ik zie dat mensen niet per se hun schoenen uit hebben, dan doe ik het ook niet. Want ja, dan vind ik het wel fijner. Maar thuis doe ik ze wel uit, maar gewoon puur omdat ik lekker in mijn dikke wollen sokken op mijn bank wil kunnen chillen.

0: Sport met Bradley.
1: Ik denk met het extra zou ik eerder proberen meer te sparen, ja. Of misschien investeren proberen, ja.
2: Het minimumloon gaat omhoog. Niet met superveel, maar elk klein beetje telt. Dus ik vroeg me gelijk af, weet de jeugd dat eigenlijk, dat het omhoog gaat? En weten ze ook misschien met hoeveel? En wat gaan ze er dan uiteindelijk mee doen met dat extra geld? Nou, met al die vragen ging ik Rotterdam door. Het minimumloon gaat omhoog. Wat vind je daarvan?
3: Ik vind dat beter. Dat zorgt voor meer aantrekkelijkheid om te werken.
2: Ja, heb je een baan nu?
3: Nee, op dit moment niet. Maar ik ga wel weer werken als ik ga naar school ga.
4: Goed, ja, ik wil ook meer gaan verdienen. Ja, ik denk dat een hoger minimumloon altijd beter is dan ja, een lagere. Maar ja, voor mij denk ik dat het ietsjes meer...
5: Ja, echt lekker, man. Gewoon lekker meer verdienen, meer geld, you know. Get that your money.
2: Weet je eigenlijk wat het minimale uurloon is nu?
3: Nee.
4: Dus algemeen, want ik weet van mij, omdat ik 19 ben, was het eerst 8,80 of zo, 83, en nu is het 8,99.
5: Nou, niet exact hoeveel, maar ik dacht wel met een paar cent. Ik had het op NOS gezien. En volgens mij was het rond de 14 cent.
3: 14 cent, toch?
2: Wat ga je met al dat extra geld doen?
5: Weet je wat het is? Kijk, ik hou echt superveel van fashion. En ik hou ervan om elke keer wanneer ik het geld krijg gelijk uit te geven. Dus ik vind sparen soms wel een beetje lastig. Dus wat ik zou doen is ja, gewoon exclusive pieces of zo halen. Dat vind ik wel leuk om te doen.
3: Yuzu chops, man. Ik zeg eerlijk, ja, eten, man. Ook andere dingen, maar dat kan ik niet zomaar zeggen.
2: Wil je de top 3 geven?
3: Top 3?
2: Eten op 1, dan?
3: Eten op 1, 2 kleding, 3 ik denk gewoon sparen, man.
6: Sparen.
2: Alles?
3: Ja, helft sparen en de rest, ja, je weet toch?
7: Ik denk gewoon, ja, het is niet... Misschien zorgt dat voor een paar meer eurotjes, maar ik denk gewoon uitgeven of... Ja, misschien naar eten of zo, ijsje, ik weet niet.
2: Kun je de top 3 noemen? Wat ga je allemaal doen daarmee?
7: Eten, daarna misschien, ja, kleding. Ik denk niet dat het zoveel geld zal zijn. Maar, en dan misschien als laatste gewoon sparen.

Zaterdag 15 augustus. Een exclusieve show van wereldster Jason Derulo. Bekend van de hits Swalla, What You Say, Savage Love, Talk Dirty, Wiggle.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Jason Derulo. Zaterdag 15 augustus live in Villa Thalia Rotterdam.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
2: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je bedrijfsplan, branding, website en promotie. Bel 085-0606-550 of ga naar startmonster.nl/vanix. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
3: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
3: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: Hermanos! Ja,

Sit van der Linde met het NOS Journaal. Hulpdiensten zijn opgeroepen voor een mogelijke explosie op een schip dat bij Urk ligt. Aan boord zou iets zijn ontploft volgens de veiligheidsregio. Twee mensen zouden in het water terecht zijn gekomen. De kustwacht, een reddingsdienst en een traumahelikopter zijn gealarmeerd. Het is nog onduidelijk wat er zich heeft afgespeeld aan boord van het schip. In Griekenland is totaal al zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond in vlammen opgegaan door de natuurbranden. De brandweer heeft moeite met het bestrijden van de brandhaarden, onder meer vanwege de harde wind. Dat maakt het blussen met vliegtuigen lastig. Die hebben geregeld last van stevige turbulentie. De Hongaarse premier Magyar waarschuwt dat het stroomnetwerk van het land zwaar onder druk komt te staan door het stilleggen van de kerncentrale van Paks. Vandaag wordt de centrale uitgezet omdat hij door een recordlage waterstand in de Donau niet kan worden gekoeld. Magyar vraagt bedrijven en huishoudens om zo min mogelijk elektriciteit te gebruiken tijdens piekuren. En als dat niet genoeg is, worden grote bedrijven mogelijk afgesloten van het elektriciteitsnet. Normaal gesproken levert de kerncentrale van Paks bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. In Zwolle zijn afgelopen nacht 16 appartementen ontruimd vanwege een brand. Volgens de politie begon het vuur bij een berg afval die voor de flat lag. De vlammen sloegen over op een appartement op de begane grond. Meerdere woningen in de flat zijn zwaar beschadigd en onbewoonbaar. De politie in Zwolle kan niet uitsluiten dat de berg met afval in brand is gestoken. Dat scenario wordt nog onderzocht. Het weer, het is zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen is er opnieuw veel zon. Met wind uit het zuiden wordt het nog warmer dan vandaag met 30 tot in Limburg 36 graden. In de avond is er dan ook kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.

0: voor iedereen die deze zomer thuis blijft, net als ik. En geld verdient, lekker in je vakantie, terwijl anderen hun geld verspillen. Nou, you made it.
1: En dan zie je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een zochtende held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen.

0: Noord met Bradley.
1: Oeh, wat vind ik van vreemd gaan? Moeilijke situatie. Maar eigenlijk moet je dan al weg zijn voordat je vreemd bent gegaan. Hele kleine kans dat ik zelf iets ga zeggen. Maar ik ga eerder met hem praten van wat ben je aan het doen en waarom blijf je bij haar. En wat is de reden waarom je dit op deze manier doet?
2: Kijk, ik vind vreemd gaan dus echt crazy. Maar stel je voor dat je opeens in een hele lastige situatie zit. Je weet dat je mattie vreemd gaat, maar eigenlijk heb je niks te maken met zijn partner of met die relatie überhaupt. Hou je dan je mond? Spreek je je vriend aan? Of ga je juist naar zijn partner om het te vertellen? En ik was benieuwd wat de Haagenezen hiervan zouden vinden.
3: Wat vind je van vreemd gaan?
4: Nou, hangt eraf.
3: Van wat?
4: Als het wederzijds is, why not?
3: Je bedoelt als beide partners vreemd gaan, maar dan kan je beter gewoon uit elkaar gaan, toch?
4: Nee, gewoon bij elkaar naaien, toch? Ja, op het moment als een man vreemd gaat en hij ontkent het helemaal, dan mag ze het lekker terug doen naar mijn mening.
1: Oeh, wat vind ik van vreemd gaan? Moeilijke situatie, maar eigenlijk moet je dan al weg zijn voordat je vreemd bent gegaan.
2: Stel je voor, hè, jouw allerbeste vriend gaat vreemd, zou je het dan zeggen tegen zijn vriendin?
1: Ligt aan mijn relatie met zijn vriendin. Hele kleine kans dat ik zelf iets ga zeggen, maar ik ga eerder met hem praten van wat ben je aan het doen en waarom blijf je bij haar en wat is de reden waarom je dit op deze manier doet?
5: Het is niet goed voor de andere persoon, zeg maar, gewoon schadelijk andere mensen.
2: Ja. Stel je voor, je beste vriendin gaat vreemd, zou je dat dan tegen haar vriend zeggen?
5: Nee.
2: Hoezo niet?
5: Omdat ik wel loyaal aan mijn vriendinnen, je weet toch? Ja.
2: Dus dan is het opeens minder slecht?
5: Ja, het is eigenlijk al omgekeerd wel dat ja, maar ja.
2: Vind je dat je loyaal moet zijn naar je vriend of naar de persoon waarop wordt gecheat?
1: Nou ja, ik denk dat het meer gaat om recht. En het is niet mijn recht om het tegen haar te zeggen. En dat is meer een soort principe dan dat het gaat om hem. Ik vind dat in elke situatie, mensen leren hun lessen op hun eigen moment, weet je. En het is niet aan mij om te bepalen wanneer iemand zijn les leert.
2: En stel je voor, hij komt naar jou toe van, hey, ik denk dat zij dit doet.
4: Nee, ik zou echt volledig erop gaan liegen.
2: Je zou gewoon zeggen van ons is echt loyaal aan jou.
4: Ja, 100%. Ik zou haar gewoon supporten, joh.
2: Wanneer vind je zeg maar dat het echt te ver gaat?
4: Ja, stel je voor het is een man waarmee ze vreemd gaat dat het niet waard is of zo. Dat hij kinderen heeft, baby daddy, dan stopteken, weet je wel.
2: Heb je zoiets wel eens meegemaakt?
5: Ja, man.
2: Vertel.
5: Ik heb ooit gehad zeg maar dat een vriend van mijn vriendin naar mij toe kwam en zei van gaat zij vreemd? En ik wist dat zij vreemd ging toch, maar ik zei gewoon van zij zou dat nooit doen. Ja. Ja.
2: En was hij toen of...
5: Hij geloofde het, ja.
2: Is hij er ooit achtergekomen dat ze wel vreemd?
5: Ja, maar wel daarna.
2: Voor iemand die nu nog in deze situatie zit, wat zou je tegen ze willen zeggen?
1: Move on, weet je. Laat diegene achter je, laat diegene los. En wees lekker single, doe je ding. Dan hoef je ook geen rekening te houden, verantwoordelijkheid te hebben. Maar die heb je nu wel. En laat het dan gewoon lekker gaan.

0: Kicks Report.
1: Sigarettenrook van de tafel naast je. Voor de een hoort het erbij, voor de ander is het gewoon irritant. Maar in een stad die steeds bewuster wordt, is de vraag: is het niet tijd dat Utrecht volledig rookvrije terrassen krijgt?
2: Ik kan heel goed snappen dat mensen die niet roken er af en toe last van hebben. Maar ja, dan moet je binnen gaan zitten. Ik word op heel veel plekken wordt het natuurlijk verboden. En op plekken geef ik het ook gelijk. In de bus, überhaupt binnen ergens. Dat snap ik helemaal. Maar ja, als jij zelf gewoon op het terras zit, zonnetje schijnt en je zit met een drankje erbij, ja, gun die mensen die aan het roken zijn even een sigaretje. Ja,
3: ja, niet alleen Utrecht. Liever alle terrassen. Als ik lekker wat aan het eten ben en ik ruik die vieze lucht. Wow. Als mensen aan het eten zijn, vind ik dat gewoon echt vies.
4: Ik vind niet dat we over moeten gaan naar rookvrije terrassen, maar misschien een splitsing tussen een rokersgedeelte en een non-rokersgedeelte. Want als ik zelf een wijntje op heb, dan vind ik het ook wel eens lekker om te roken. En het zou voor mij wel een afknapper zijn als ik niet kan roken. Dan zou ik niet daar gaan zitten.
1: Waar ligt voor jullie dan zeg maar die grens van echt overlast veroorzaken en gewoon je persoonlijke vrijheid?
2: Zodra iedereen zeg maar echt aan het roken is en je zit bijvoorbeeld echt te blazen in andermans gezicht, ja, dan is het echt wel overlast. Maar ja, als jij gewoon een beetje rekening houdt met je medemens en weet ik veel, je blaast er ook naar boven of naar de andere kant toe. En ja, je ruikt er een klein beetje van. Ja, dan vind ik het onschuldig.
1: Jij bent dan zelf een roker. Hoe hou jij daar zeg maar rekening mee?
4: Ik hou er eerlijk gezegd geen rekening mee. Maar ik denk dat dat ook wel een beetje Nederlandse terrassencultuur is, dat de meesten roken. Dus overal zie je ook de pakjes sigaretten op tafel. Moet er een kind bij zijn of ben ik met familieleden die hun kinderen meenemen, dan zou ik uiteraard nooit roken in de buurt van kinderen. Maar het is me ook nog nooit overkomen dat iemand er wat van heeft gezegd. Want in principe mag het nu ook nog. Dus je hebt niet echt een poot om op te staan.
3: Like, niet alleen voor kinderen, maar ook like, voor mensen met astma en zo. Die lopen gewoon rond of die gaan lekker in een terrasje zitten. Dus daar moet je over nadenken. En, ja.
4: Ja, dus het is inderdaad een beetje een wisselwerking.

wel een beetje aan hoor, want in de winter, als ik bijvoorbeeld op het terras zit en ik ga even kort lunchen en het is maar voor een uurtje, ja, dan vind ik het helemaal niet erg om even niet te gaan roken en dan doe ik het daarna wel. Als het echt een hele leuke tent is, zeg maar. Maar als je van de zomer met z'n allen op het terras gaat zitten, ja, dan wil ik natuurlijk wel sigaretten. En als ze dan gaan zeggen, ja, hier mag je niet roken, dan verkas ik naar een andere tent, zeg maar.

0: met Bradley.
1: Luister, het is allemaal leuk en aardig. En ik vind het niet erg om geld te lenen. Maar ik denk dat je wel even op je uitgaven moet letten.
2: Ja, je beste vriend vraagt of hij even wat geld van je mag lenen. Voor de een is dat natuurlijk geen probleem, terwijl de ander er liever niet aan begint. Maar hoe zit dat nou eigenlijk echt? Hoe voelen we ons daar nou bij? Ik checkte dat in Den Haag. Leen jij makkelijk geld uit aan vrienden?
3: Ik vind eigenlijk wel dat ik heel makkelijk daarin ben. Iets te makkelijk zelfs. Ja, ik heb dus wel vaker aan vriendinnen bijvoorbeeld heel vaak dingen op vakanties betaald. Maar ook wel gewoon geld geleend aan bijvoorbeeld mijn nichtje. Waar ik denk van ja, misschien heeft zij het iets harder nodig dan ik. En dat is ook precies hetzelfde met vriendinnen. Ja, dan schiet ik het altijd gewoon voor. Ik hoef het ook niet per se terug. Dus ja.
4: Bro, ik leen niet eens geld aan familie, broer. Weet toch, dat gaat gewoon niet.
2: Als je pa zegt, een bankkoetje snel.
4: Ja, wel man, maar dan moet ik wel zijn ketting even als borg hebben, zeg maar. Ja, ik zeg je wel heel eerlijk. Dat is gewoon hoe het is, man.
2: Wat is dan het grootste bedrag dat je ooit hebt geleend aan iemand?
4: 5 barkie.
2: 5 barkie? Dat is best veel, man. Heb je die ooit teruggekregen dan?
4: Jawel, want ik had zijn ketting.
3: Ja, wel, rond de 5000 euro, ja.
2: 5000?
3: Ja, man.
2: Dat ja. Aan?
3: Aan mijn nichtje.
2: En heb je dat teruggekregen, of?
3: Het duurde heel erg lang. Ik heb echt iets van 2 jaar gewacht. Ik heb het gewoon gelaten op een gegeven moment. Maar ik ging erover praten dus met mijn vriend. En hij vond wel dat ik er iets meer achter moest staan. En betaalt ze mij nu gewoon maandelijks 500 euro. Ja, totdat ze die 5000 euro...
4: Maar ik heb wel een principe en dat is dat ik wel... Zeker wil weten dat ik mijn geld terugkrijg. En dat is misschien een beetje de Hindoestaan in mij ook, zeg maar. Want je weet toch, geldzaken, we spelen niet. Maar, maar het is wel belangrijk om het ook gewoon terug te krijgen. Want stel je voor dat ik het niet terugkrijg, dan... Ik werk keihard voor mijn geld. Ik werk 40 uur, snap je? En geld uitgeven voor zulke bedragen doe je niet zomaar, man.
2: Is geld lenen iets dat een vriendschap sterker maakt of breekt het juist?
4: Ik denk dat het geen van beide per se doet. Ik denk dat geld een externe middel is, dus vriendschap is zeg maar, ja, dat heeft daar naar mijn gevoel niks mee te maken, maar je moet wel natuurlijk voorzichtig zijn, want wanneer er geld in het spel komt, dan heb je wel eens kans, ja, dat er vriendschappen verbreken, ja. Dus ik zou denken toch verbreken wel.

Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check fanixads.nl voor tarieven en ontvang vrij.

0: Phonics-ads.nl. Your city, your sound.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Zaterdag 15 augustus, een exclusieve show van wereldster Jason Derulo. Bekend van de hit Swalla, What You Say, Savage Love, Talk Dirty, Wiggle en zijn nieuwe banger Michiko. Zaterdag 15 augustus live in Villa Thalia Rotterdam. Tickets en info universalsoundprojects.nl. Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta. Jason Derulo. Zaterdag 15 augustus live in Villa Thalia Rotterdam.
4: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
5: In de nieuwe Pwned-serie Bovensloters leidt de dood van een Brabantse onderwereldbaas tot een harde strijd om de macht.
6: Waar is dat geld?
5: Stream de crime-comedy Bovensloters nu alleen op NPO Start.

A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij een huis in Assen is vannacht een explosie geweest, de derde in een week tijd. Een paar straten verderop waren eerder ook al twee explosies. De politie in Drenthe vermoedt een verband. Zo werd er al extra gesurveilleerd en zijn er camera's opgehangen. Vannacht was er toch weer een explosie, deze keer aan de achterkant van het huis, terwijl de camera's alleen aan de voorkant hangen. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn twee mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De twee gewonde opvarenden zijn door reddingsdienst KNRM uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een zeilboot van ongeveer 8 meter lang. De boot is gezonken. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen deskundigen tegen het persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. Ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Doordat het hard waait in grote delen van Griekenland breiden de branden zich snel uit en is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen konden soms geen water lozen omdat de turbulentie door de wind te hevig was. Een Nederlandse automobilist is in de Belgische badplaats Blankenbergen vast komen te zitten op een trap. De man van 74 volgde zijn navigatie-app. Toen die hem de stenen trap afstuurde in het centrum, deed hij dat. Halverwege de trap zette hij de auto toch maar stil omdat het erg steil was. De auto is uiteindelijk weggetakeld. Of het voertuig of de stenen trap schade hebben, is nog niet bekend. De trap wordt momenteel gerestaureerd. De Belgische politie noemt het een verstrooide actie van de chauffeur. Het weer, zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon en met wind uit het zuiden wordt het nog warmer dan vandaag, met 30 tot in Limburg 36 graden. In de avond dan kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.

0: Sport.
1: Ik had één keer een foto opgezocht van diarree op Google. En toen had ik het aan de conciërge laten zien, man. Toen zei ik, ja, ik had dit, daarom ben ik te laat. Ja,
2: maar hoe lang was je dat te laat?
1: Ik denk 35 minuten, man.
3: Iedereen heeft wel zo'n vriend die altijd zegt, ik ben er over 5 minuten. Terwijl die op dat moment gewoon nog onder de douche staat. Maar wanneer wordt te laat komen nou disrespect? Is het 5 minuten, is het 10 minuten of is het een half uur? Precies met die vraag ging ik Rotterdam in. Ben je meestal op tijd of ben je eentje die altijd te laat komt?
1: Zo, ik ben altijd te laat, man. Ik ben buitenlander, toch?
3: Ja, maar komt dat omdat je buitenlands bent?
1: Ik zeg het wel, ik zeg je eerlijk, het zit wel in mijn bloed, man.
4: Ja, heel eerlijk, vroeger toen ik jonger was, was ik wel degene die vaak te laat was. Maar nu probeer ik eigenlijk altijd wel op tijd te zijn en desnoods gewoon iets eerder. Want ik weet wel wat voor impact het heeft als je te laat bent, weet je.
5: Meestal wel te laat eigenlijk.
3: En waarom dan?
5: Ik weet niet. Ik vind het in mijn hoofd, zeg maar, voordat ik ga klaarmaken, heb ik hele goede tijdmanagement. Maar op het moment dat ik zeg maar uit de deur moet, dan weet ik al gewoon, dit ga ik niet redden.
3: Vanaf hoeveel minuten is dan te laat komen? 5 of een half uur of een uur?
1: Ik reken altijd met kwartiertje speling, man. Eigenlijk als je binnen die kwartier komt, ik zeg eerlijk, dan ben je wel gewoon altijd op tijd. Je weet toch, die Surinaamse kwartiertje toch niet.
3: Heb je vrienden die zeg maar ook vaak te laat komen? Of ben je zeg maar, jij bent die guy, zeg maar?
1: Ik denk wel dat ik de trendsetter ben. En omdat ze al weten dat ik laat kom, komt iedereen te laat. Snap je?
3: Maar vind je het dan niet een beetje misschien disrespect naar hun tijd?
1: Nee, want ze weten het dan toch. Het is al ingecalculeerd in de planning gewoon.
3: Als jouw matties laat komen, dan zou je dat ook niet erg vinden.
1: Nee, want niemand gaat later zijn dan ik.
4: Ja, kijk, als iemand 5 minuutjes later is, 10 minuutjes later, vind ik nog wel oké. Het is voor mij voornamelijk de communicatie. Als iemand het gewoon op tijd aangeeft van, joh, ik ga wat later zijn, kan je daar ook rekening mee houden. Maar als ik al op die plek waar we afgesproken zijn, en hij komt dan te laat zonder iets te zeggen, ja, dat irriteert me wel, man.
5: Ja, ik raak niet echt per se geïrriteerd als iemand te laat is. Ik denk meerendeels omdat ik zelf die bad habit ook heb. Maar misschien, wanneer ik me echt irriteer, is denk ik bij 2 uurtjes of zo. Ja, 2 uur is eigenlijk best wel lang hoor. Dus ja, als advies zou ik zelf wel gewoon geven. Heb gewoon respect naar je vrienden en je partner. Wees gewoon op tijd. Zo worden hun ook wat gelukkiger in situaties. Dus is niet zoals ik.

0: Report.
1: Ik hoor steeds vaker mensen hierover discussiëren. Ouders die hun kinderen gedag kussen op de mond. En of dit nog steeds kan zodra de kinderen volwassen zijn. Ik vraag het in Utrecht. Je ouders op de mond kussen doe je niet meer als je volwassen bent. Eens of oneens?
2: Ja, ik word echt naar als ik eraan denk gewoon. Dat ik gewoon, als ik mijn vader een zoen zou... Nee, eens.
3: Nou, zeg maar, als zij zich zeg maar comfortabel bij voelen, dat ze het de jongs af aan doen en ook op een oudere leeftijd en het is met een goede intentie van beide kanten, dan is het zeg maar normaal voor hun. Maar normaal is ook zeg maar relatief, snap je?
4: Ik denk dat het gewoon per gezin bepaalt. Als jullie dat gewend zijn en jullie willen het doen, doe het vooral. Maar ik weet niet hoe de buitenwereld ernaar kijkt en hoe gevoelig het is qua seksuele intimidatie, incest en al dat soort dingen. Maar ik denk dat je dat per gezin gewoon moet bepalen. En of het openbaar moet, dan moet je zelf bepalen.
1: En zit daar dan ook een leeftijdsgrens aan? Want je ziet wel vaak dat het nog gebeurt met kleine kinderen. Dat die dan hun ouders een kus op de mond geven. Of de ouders een kus op de mond van het kind.
3: Ik zeg maar persoonlijk, als ik bijvoorbeeld een dochter zou hebben. Ik zou haar tot een bepaalde leeftijd op de mond kussen. Misschien, weet je toch? 7, 8 of zo. Maar dan ben ik al een beetje zo van, ja, weet je, het is wel different. Het is wel gewoon wel intiemer, zeg maar.
1: Nou ja, je hebt natuurlijk een beetje verschillende levels waarop mensen volwassen worden. En ik denk dat 16 toch wel een beetje de leeftijd is dat je ook andere mensen gaat kussen. Maar vanaf dat punt denk ik dan van dat de gemiddelde adolescent wel genoeg heeft gehad van papa en mama kussen. Maar stel je voor, het gebeurt in jouw omgeving. Stel jouw partner die geeft de ouders een kus op de mond. Hoe zou je daarbij voelen?
3: Sowieso, als mijn vriendin bijvoorbeeld haar moeder op de mond zou kussen, zou ik het helemaal niet zo raar vinden. Maar haar vader, dan, ik weet niet, want dan krijg ik wel vraagtekens in mijn hoofd, snap je?
2: Hoe ga je ooit tegen iemand zeggen van, yo, what the fuck doe jij? Mijn partner nu, dan ben je gewoon 20, hè? Dan, dat doe je toch niet meer? Op de mond?
4: Bij ons in de familie gaat dat niet gebeuren. Nee. Ze gaat mij daarna echt niet kussen, dan ga ik niks toestaan. Wakker. Nee, dan gaan we wel eerst weer even wassen. En dan. Ik ben sowieso heel moeilijk met dat gekus en dat gehang en iedereen maar zoenen. Ik weet niet waar jij net vandaan komt. Ik weet niet of je net met je partner bent geweest. Ik weet niet wat je vanmorgen in bed hebt gedaan terwijl ik je 's ochtends tegenkom. Ik wil het ook allemaal niet weten en ik wil het ook niet ruiken. Ik wil het ook niet voelen, ik wil het ook niet proeven.
1: En wat is dan wel een gezonde manier om affectie te tonen binnen een gezin of familie?
4: Een hug. Hug each other. Ik denk dat iedereen elkaar moet huggen.
5: Ik vind kus op de wang of zo, of op je hoofd ergens, vind ik helemaal prima. Maar ik vind gewoon iets wat je met je, zeg maar, met je vriend, zeg maar, gewoon je partner doet, dat doe je gewoon met je partner en niet met je ouders of wat dan ook.

0: Sport.
1: Een man moet gewoon dates kunnen inplannen, dingen kunnen betalen, af en toe hier en daar cadeautjes kunnen halen. Als hij dat niet kan, ja, dan mag je moeder van je houden, schat.
2: Iedereen heeft wel iets waarvan je denkt, als mijn date dit heeft, dan wordt het hem echt niet. Slechte hygiëne, arrogant gedrag of misschien wel geen ambitie. Maar wat is nou de grootste afknapper tijdens het daten? Ik dook Den Haag in om daarachter te komen.
1: De klingie.
2: De klingie, leg eens uit.
1: Ja, als iemand te veel heel de tijd op je zit. Ik bedoel, een beetje mag wel, maar niet te veel, hoe heet dat, PDA.
3: Als je doet alsof je geld hebt, maar je het eigenlijk niet hebt. Als je overkomt als een heel erg lief persoon en je het eigenlijk helemaal niet bent. Dus als je schijnheilig bent.
4: Een lompe houding vind ik echt een afknapper. Als er geen elegantie meer in zit, dan is het voor mij heel snel gewoon niks. Helemaal niks.
2: Zou je er ook niet zo heen kunnen kijken? Dus...
4: Nee, helemaal niet.
5: Het is gelijk op.
4: Nee, als ze op hakken loopt en haar voeten gaan, zeg maar, naar buiten al, dan ben ik al zo van, dat hit mij. Dan denk ik van, had die hakken gelaten, had misschien een sneaker aangetrokken, maar nu heb je het echt gewoon al, ja, voor mij is het dan klaar.
1: Nou, noem me geen golddigger, maar als je geen geld hebt... Ja, sorry, dan sta je sowieso op nul.
2: Maar waarom?
1: Een man moet gewoon dates kunnen inplannen, dingen kunnen betalen, af en toe hier en daar cadeautjes kunnen halen. Als hij dat niet kan, ja, dan mag je moeder van je houden, schat.
2: Stel je voor, hij heeft niet heel veel geld, zou je er dan alsnog doorheen kunnen kijken als hij wel heel lief is?
1: Als hij knap is misschien.
2: Dus ja, als hij super knap is, dan maakt geld niet per se uit.
1: Tussenin.
2: Dus stel je voor, het is de allermooiste man die jij ooit hebt gezien. Betaal jij dus voor de date?
1: Nee. Dat kan niet. Maar ik zou hem wel helpen mee van schat. Modellenbureau inschrijven of whatever.
2: Ik zou zorgen dat hij werk vindt om te betalen.
1: Als hij knap is, ja.
3: Nou, als je doet alsof je geld hebt terwijl je niet hebt. Als je gewoon eerlijk bent en je zegt dat je het niet hebt, dan kan ik dat nog accepteren. Maar als je erover liegt, dan kan ik het niet accepteren.
2: Ja, dus eigenlijk is liegen misschien meer de ik.
3: Ja.
4: Weet je wat het is? Ik weet eigenlijk al heel snel of het wel of niet is voor mij, dus dan, ja.
2: Dan hoe ga je daarmee om? Want je zit daar dan waarschijnlijk voor 2 uur, 1 uur. Maar ja. In de eerste 10 minuten heb jij al besloten van, ik ga je niet meer zien.
4: Nou ja, dan kunnen we gewoon gezellig kletsen. Dan kunnen we nog steeds gewoon leuk praten over whatever, leven en zo. En dan was dat de laatste keer dat we elkaar zagen waarschijnlijk.
2: Breng je dat nieuws dan?
4: Soms is het gewoon duidelijk. Zeg maar, de energie die spreekt gewoon van... En anders is het, als ze me nog een keer zou appen of zo, zou ik gewoon zeggen van... Hey, was vorige keer wel gezellig, maar ik voel niet echt een connectie of zo.

Ik wil even een shout-out doen naar al mijn girlies en mijn besties. We zijn nu met z'n allen singles tegelijk. Dus ik wil ook een shout-out doen naar alle andere single dames. En we hebben geen man nodig om een leuke zomer te hebben. Dus we outside. En bedankt Phoenix voor het blessen van onze oren deze zomer.

0: Your city, your sound.
1: Uiteindelijk bereikt een trein zijn eindbestemming en dat is met of zonder passagiers. Dus waar je ook naartoe wilt in het leven, of je dat met of zonder mensen moet doen, uiteindelijk bereik je je bestemming wel.
2: Hey, Pix, wat zeg je me?

0: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
1: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
3: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Hermanos!

0: is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.

Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst en gecrashed, meldt de Griekse brandweer. De toestellen waren bezig met het blussen van een natuurbrand. In de buurt van de Griekse hoofdstad woeden veel branden. De bemanning van één van de blushelikopters zou zijn gered. Naar de inzittende van de andere helikopter wordt nog gezocht. De brandweer heeft de natuurbranden in Griekenland nog niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan. Vanwege de harde wind breidt het vuur zich nog altijd uit. Ook wordt het blussen bemoeilijkt. In Limburg heeft vanmiddag een grote natuurbrand gewoed in Vredepeel. Door de snelle inzet van de hulpdiensten was de brand in het gebied van zo'n 1500 vierkante meter snel onder controle. Vanwege de droogte werd opgeschaald. Hoe het vuur in Limburg kon ontstaan is nog niet bekend. Er wordt nog nageblust. Het dodental van de Israëlische aanvallen op Gaza is opgelopen tot zeker 11. Volgens Al Jazeera zijn onder de doden zeker 3 kinderen. Onder meer Gaza-stad werd aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat al maanden geldt. Gisteren voerde Israël ook al aanvallen uit. Het land claimt dat meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas zijn aangevallen. In Italië is een jongen van 13 overleden die door het eten van ongepasteuriseerde kaas 9 jaar in coma heeft gelegen. Als kleuter at hij een stukje rauwe melkkaas. Die bleek een gevaarlijke darmbacterie te bevatten, waardoor hij ernstig ziek werd en in coma belandde. Later bleek dat de kaas in het zuivelbedrijf in aanraking was gekomen met mest. De vader van het jongetje klaagde het bedrijf aan. De hoogste rechter van Italië veroordeelde 2 managers van het zuivelbedrijf voor mishandeling door nalatigheid. Het weer, zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon, met wind uit het zuiden wordt het dan nog warmer dan vandaag, met 30 tot in Limburg 36 graden. En voor het hele land geldt dan weer het hitteplan. In de avond is er morgen kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.

0: Jay en Marie.
1: Hey, hey.
2: Hey, lieve Jay en Marie.
0: Hallo.
1: Wat fijn dat jullie er weer zijn.
0: Goedemiddag, Jay en Marie.
3: De Jay en Marie Show.
4: Yes, een nieuwe zondag. Serginho en Mahi door je speakers om je weekend goed af te sluiten.
2: Ja, Jay die is er even niet. Maar Serginho, hoe is het met je?
4: Ja, het gaat goed. Ik mag niet klagen. Lekker aan het genieten van het weer. En ik hoorde dat jouw zomervakantie nu iets minder gaat.
2: Oh,
4: hè?
2: Ja, ik vertelde dus gisteren dat ik was opgelicht met een vakantiehuisje. Nu gunde ik mijn ouders alsnog een vakantie. Dus ik wil ze sturen volgende week naar mijn tante in Engeland. Dus ik ging een hotel voor ze boeken.
4: Ja.
2: Nou, ik kreeg gewoon geen mensen aan de telefoon.
4: Waarom niet?
2: Ik heb alles geprobeerd, maar alles op deze planeet is gewoon ineens geautomatiseerd. Ik belde gewoon gisteren, ik ga die naam gewoon bossen hier op de radio, met bookings.com.
4: Ja.
2: En ik krijg gewoon een AI-robot aan de telefoon en die zegt dus constant, spreek na de toon uw boekingsnummer in. Maar het probleem is, ik heb dus iets geboekt.
4: Ja.
2: Het geld is van mijn rekening afgehaald. Maar ik heb geen bevestiging gekregen, dus ook geen boekingsnummer.
4: Dus dan kan je het ook niet noemen?
2: Nee! En ik zeg de hele tijd, ik heb geen boekingsnummer. Ik moet een collega spreken. Ik kan je gegevens niet opslaan en doorverwijzen naar mijn collega. Geef nu je boekingsnummer. En dan denk ik, oh my days, maar hoe kom ik hier dan nu doorheen?
4: Ja, precies.
2: Ik werd helemaal gek. En uiteindelijk heb ik gewoon die robot uitgescholden.
4: Ja, ik hoor je met die. Want uiteindelijk, je wordt gewoon gefrustreerd. Je wil je dingen regelen, maar dat kan gewoon niet. En ja, alles is geautomatiseerd.
2: Ja, echt alles. Het is
4: wordt
2: gewoon
4: steeds
2: niet
4: meer.
2: Zowel de e-mail die je mailt is geautomatiseerd.
4: Ja.
2: De telefoon. Je komt niet eens in contact met een normaal mens. En dan zat ik gisteren op mijn Instagram te kijken. Zag ik bij twee mensen in de story dat ze in een Uber zaten zonder driver. Zelfs die Uber is geautomatiseerd. Ik zou nooit in zo'n auto stappen, hè?
4: Nee?
2: Nee.
4: Te eng.
2: Ja, joh. Straks heeft hij niet door wat een andere auto doet. Bam. Ongeluk.
4: Ja, er gaat echt heel veel automatisch. Ook de kassa's in de supermarkt.
2: Ja.
4: Wat je zegt, de klantenservice. Banken die doen heel veel geautomatiseerd nu. Als je gewoon iets wil overmaken naar een andere rekening, dan wordt je rekening bijna geblokkeerd omdat je geen robot bent. Zo ver gaat het nu allemaal. Maar ik hoop dat het uiteindelijk goed komt met je vakantie.
2: Ik hoop het ook. Het is gewoon, het maakt het zo lastig, want je bent de hele tijd maar in contact en probeert maar die admin te regelen. Terwijl ik zou gewoon boeken en loesoe gaan. Snap je?
4: Ja, precies.
2: Maar ik ben gewoon moe. Ik wil gewoon weten dat ik niet de enige ben ook. Wat heeft een robot of een automatisch systeem bij jou compleet verpest? Wat is nou geautomatiseerd in deze wereld, op dit moment bijna alles? Maar wat is geautomatiseerd wat voor jou het compleet heeft verpest? Laat het even weten in de NPO Luisterapp. Dan gaan we er even onze hart over luchten.
0: Zit daar.

0: Hart of vanaf de stad. Kevin en Roxy Dekker met Jij hebt mij.
1: Phonix, de Jay en Mahi Show.
2: Alles is deze dagen geautomatiseerd. Wat heeft een robot of een automatisch systeem wat jou compleet heeft geïrriteerd? Jij kon het laten weten via de NPO Luisterapp.
0: Ja, ik zie dat Jasmine een bericht heeft gestuurd. Die zegt, die klantenservice van mijn zorgverzekering. Ik zei 3 keer medewerker en die robot bleef vragen of ik mijn polisnummer wilde inspreken. Ik werd echt helemaal gek.
2: Ja.
0: Kan ik me voorstellen.
2: Ik had dus hetzelfde probleem, maar dan met bookings.com.
0: Ja, precies.
2: Mo zei, zelfs scan bij de supermarkt. Denkt altijd dat hij iets niet... Dat ik iets niet heb gescand. Sta daar weer te wachten tot een medewerker komt.
0: Ja, dat is ook zo.
2: En dan soms... ik had dus laatst een blikje Red Bull gekocht. Bijvoorbeeld energiedrank. En dan staat er... Er komt iemand om te kijken of je ouder bent dan 16. En dan dacht ik, ja, moet ik weer wachten?
0: Ja,
2: waarvoor
0: precies.
2: Is deze tempo dan?
0: Ja, dat is echt vervelend. En je wilt gewoon door, toch? Daarom heb je ook die zelfscan gedaan.
2: Precies.
0: Dan hebben we nog een berichtje van Rash. Die zegt, ik moest een pakket ophalen. Maar die afhaalautomaat bleef zeggen dat de code ongeldig was. Uiteindelijk ging het pakket gewoon retour.
2: Oh, dat is ook echt rot.
0: Echt hoofdpijn, man.
2: Oh, dat is echt irritant. Jay zegt, mijn auto stond vast in een parkeergarage omdat de betaalautomaat storing had. Geen medewerker te vinden, alleen een bandje. Duurde bijna een uur voordat ik eruit kon. Oh, die heb ik ook wel eens gehad.
0: Ja, bij een garage.
2: Ja. Ik kwam er gewoon niet uit. Ik had gewoon geluk dat er iemand een abonnement had die achter me kwam aanrijden. Die heeft met zijn pasje het voor me opengemaakt.
0: Oh, op die manier.
2: Ik daar ook nog langer.
0: Ja, precies. Echt heftig dat dat soort dingen ook gewoon door geautomatiseerde apparaten gewoon helemaal uit de hand kunnen lopen.
2: Ik had vroeger dus, losten ze dit op door klantenservices in het buitenland te doen. En dan is dat goedkoper volgens mij voor bedrijven.
0: Ja,
2: toch?
0: Klopt. Je hebt heel vaak Surinaamse klantenservices ook.
2: Had je vooral bijvoorbeeld over chipkaart, waren ze Surinaams. Nou, dat vond ik fantastisch. Ik wou ze elke dag bellen. Maar dan denk ik bij mezelf, laten we teruggaan naar dat. In plaats van deze geautomatiseerde shit.
0: Ja,
2: want
0: precies.
2: We denken dat dit sneller en vlotter is, maar dit helpt geen enkel mens.
0: Nee, het is soms echt dramatisch. En dat zie je aan de reacties ook.
2: Ja.
0: Maar Wouter die komt met een tip. Ik weet niet of dit voor jou helpt, Mahi. Maar die zegt, check je creditcardafschrift. Vaak staat daar je boekingsnummer bij.
2: Ook geprobeerd. Hij zegt dat die code niet geldig is. Ja, wat moet je dan?
0: Ja, dan is het echt lastig.
2: Toch? Je wilt gewoon menselijk contact. Soms wil je gewoon ook menselijk zijn met elkaar.
0: Ja, precies.
2: Dan maak je ons mensen ook allemaal een beetje lonely en van elkaar weggedreven of zo.
0: We worden zelf robots op deze manier.
2: Precies.
0: Maar heb je nu uiteindelijk wel een manier gevonden om echt contact te krijgen met een mens?
2: Zal ik zeggen wat ik heb gedaan?
0: Nou?
2: Ik had toevallig een oude boeking nog in mijn app. Ik heb die code gebruikt en toen werd ik eindelijk doorverbonden met een collega.
0: En dat was wel echt een mens?
2: Uiteindelijk was dat een echt mens, maar of ze me echt heeft geholpen weet ik nog niet.
0: Oké, dus daar moet je nog antwoord op krijgen.
2: Ja.
0: Oké, dan. Nou ja, we gaan er hopelijk snel achter komen,
2: Mai. Ja, pray for me.
0: Zometeen draai ik muziek van Yves Laurent met Highest Flex. Maar eerst hoor je Joel, Corey, Ray en David.

Yves Laurent, Brasco en Blow. Hoor je met Highest Flex hier op Funix. Een hele goede middag. Het is de Jay en Mahi show, maar dan met Serginho en Mahi. En zometeen is het tijd voor Barkie niet Barkie. En ik ben benieuwd, hè. Zou jij je partner zoenen als hij of zij zijn tanden nog niet heeft gepoetst? Is dat voor jou gewoon cool of is dat echt een no-go? Ja, zometeen hoor je waarom dit voor een flinke ruzie kan zorgen. Want ik heb een leuk verhaaltje voor je die eraan zit te komen. Maar eerst muziek. Jonna Fraser komt eraan met Panna. Chris Brown, Davido en Low J hoor je nu met Sensational. En de NPO-luister-app die staat sowieso de hele middag voor je open. Dus als je iets wil melden, delen, vragen, whatever it is, voel je vrij om te connecten.

0: Bari, Ronnie Flex en Frenna met Populair.
1: Nee, dit is echt niet Barkie.
2: Vind je dat niet Barkie?
1: Barkie?
2: Of niet Barkie?
0: Ja, is het normaal om alleen met je partner te willen zoenen als hij of zij geen tanden gepoetst heeft?
2: Ja, een luister die heeft zijn of haar gewoontes naar ons gestuurd. En het is aan jou om te bepalen, is het nou Barkie, dus normaal, of niet Barkie, helemaal gek. En vandaag hebben we er één van Romaisa. En Romaisa zegt, hey, mijn vriend is boos op mij omdat ik niet meer met hem wil zoenen als hij zijn tanden niet heeft gepoetst. We zijn nu 3 maanden samen. Ik heb hem 2,5 maand laten wachten tot we überhaupt gingen zoenen. Omdat ik gewoon kotsneigingen krijg van een vieze mond. Oh, wat erg. Daarom als hij netjes zijn tanden heeft gepoetst, mondwater heeft gebruikt, etc., dan kunnen we zoenen. Maar anders niet. Hij vindt het niet leuk en zegt dat hij gewoon wil zoenen wanneer hij wil. Maar ik blijf het volhouden. Wat vinden jullie? Is dit nou Barkie of niet Barkie?
0: Oké, dus Romaisa zoent alleen maar met haar vriend als hij zijn tanden heeft gepoetst. Ja.
2: Wat vind jij hiervan? Stel dat jouw vriendin dit zou doen.
0: Ik snap het ergens wel, want het is gewoon lekker fris.
2: Ja.
0: Maar het fokt ook de vibe een soort van op. Snap wat ik bedoel?
2: Dus nu ben je met je wifey op een festival.
0: Bijvoorbeeld.
2: En je wilt haar even een kus geven? Dat kan niet.
0: Nee. Dat bedoel ik, het killt the vibe. Maar ik kan het ook wel begrijpen dat het wel fris is als je gewoon allebei schoon bent. Lekker gepoetst hebt. En dan is het gewoon echt extra schoon. Ja, het is... Ja, ik weet niet of ik het niet Barkie vind. Maar ik weet ook niet of ik het Barkie vind. Daar moet ik even over
2: nadenken.
0: Maar
2: dat zij zegt, kijk, misschien, ik weet niet hè. Misschien heeft hij gewoon een hele vieze mond. Dat kan, ik weet het niet. Maar ik ga ervan uit dat het gewoon een normale mond is. Want zij zegt wel, ik heb kotsneigingen van een vieze mond. Maar misschien heeft zij gewoon heel erg smutvrees.
0: Dat denk ik.
2: En dat vind ik wel niet Barkie op deze manier hoor. Dus nu kan jij nooit. Dus stel je gaat trouwen en nu mag je de bruid kussen. Moet hij eerst even zijn tanden gaan poetsen met mondwater?
0: Ik denk het.
2: Ja, ik weet het niet.
0: Ja, Romaisa zoent dus alleen met haar vriend of als hij zijn tanden heeft gepoetst. Is zij, omdat ze dat doet, Barkie of is ze niet Barkie? En laat het eventjes weten in de NPO Luister-app door eventjes een leuk berichtje of een spraakmemo door te sturen.

0: of niet Barkie?
1: Nee, dit is echt niet Barkie.
2: Vind je dat niet Barkie?
1: Barkie
2: of niet Barkie?
3: Ja, je kon het laten weten in de NPO Luisterapp. En Wouter die zegt, ik eet niet eens van iemand anders bord. Ik begrijp het dus heel goed.
4: Oké, okay. Ja, dat is wel extreem smetvrees, ja. Denk ik. Van, ja, niet van iemand anders eten.
3: Oh, ja, vind ik ook. Vind ik ook.
4: Oké, dan krijgen we nog een spraakmemo binnen van Diallo. En die zegt het volgende.
5: Goedemiddag, Mahi en Sergio. Nee, als dat voor altijd is, dan is het niet Barkie. Kijk, stel voor dat het vroeg in de ochtend is. Op bepaalde momenten, ja, dan iemands mond ruikt toch niet zo heel fris. Dan begrijp ik het. Maar voor altijd, nee, dan ben je zeker niet Barkie. Dan kan je beter geen relatie beginnen.
3: Ik snap hem. Cindy die zegt niet Barkie. Ik zou zeggen, neem van die mini reisverzorgingsspulletjes mee in een mini toilettas. Geef hem een kauwgompje en zoen je vriend alsof hij de ware is voor je. Hij wilt je liefde. Desnoods neemt hij mondspray mee voor onderweg. Maar goed, je zoent geen vreemde, hè? Dat is ook zo.
4: Vind ik ook. Maar aan de andere kant ben ik ook echt iemand van de hygiëne. Dus ik zit nog steeds ergens in het midden.
3: Ja, maar je bent toch niet vies van je partner?
4: Nee, dat is ook zo. Dat is ook zo. Dus ja.
3: Oké.
4: Okay. Even kijken. Navin die stuurt een bericht. Ik hoop dat ik je naam goed uitspreekt. En die zegt, hangt af als je partner ook aan mondhygiëne doet. Zoals de tandarts om de 6 maanden. Om even eerlijk te zijn, iemand met tandsteen is echt vies. Soms als ik met mensen praat, ruik ik echt poep.
3: Oh mijn god.
4: En moet ik echt kotsen. Gelukkig poetsen wij 2 keer per dag. Dus kan ik mijn partner gewoon kussen en omgekeerd ook. Ciao, Sosolobby Navin.
3: Ja, maar dat is het ook. Ik denk ook niet dat ik zou daten met iemand met heel veel tandsteen en die naar kots rijdt of zo. Snap je wat ik bedoel?
4: Ja, precies.
3: Je kiest je partner ook wel uit, dus je weet wel wat je zoent, denk ik dan.
4: Ja, dat denk ik ook.
3: En ja.
4: Ik denk dat dit gewoon extreme smetvrees is.
3: Ik zou het ook denken. We hebben ook iemand aan de lijn. Hallo, Likenda.
6: Yes. Hoi, hoi.
3: Hallo, wat vind jij hiervan?
6: Ja, ik ben het eigenlijk wel eens, maar dan praat ik wel over de ochtenden. Dus ik hoorde net al een voice note voorbij komen. Ik ben 20 jaar samen met mijn vriend, maar die moet echt 's morgens eerst de tanden gaan poetsen voordat hij een kus krijgt.
3: Ja.
6: En ja, als het dan zeg maar halverwege de dag is en hij wil dan een kus of een zoen, ja, dan hoeft hij niet opnieuw naar de badkamer. Maar 's morgens zeker weten.
4: Dus als je net wakker bent, niet even snel een kusje, een goedemorgen, hoe heb je geslapen?
6: Op mijn voorhoofd en dan het liefst de andere kant op ademhalen.
3: Maar buiten dat om, stel je bent even op een feestje, hij heeft wat gegeten, hij heeft wat gedronken. Ja, dan heeft je mond ook smaak en geur.
6: Ja, maar dan ben ik het eens met neem even zo'n kauwgompje of zo'n ding wat op je tong smelt.
3: Ja. Dan is het ook fijn.
6: Ja.
3: Dus wat vind jij hiervan? Vind jij dat dan nou Barkie of niet Barkie?
6: Ja, het is de context, denk ik, waarin zij het plaatst. Want is het de hele dag door?
4: In dit geval wel.
3: In dit geval
6: dan is
3: wel.
6: Het in het, ja, dan hangt hij bij mij ook in het midden. Maar ik vind het ergens ook nogal Barkie.
3: Ja?
4: Ja, dat heb ik dus ook.
6: Ja, eigenlijk wel.
3: Dus elke keer als jouw partner jou wil kussen, zegt hij, je moet eerst even je tanden poetsen en mondwater gebruiken. En dat is Barkie?
4: Ja, op een gegeven moment weet je van je partner dat je gewoon op dat bent. En dan hou je er gewoon rekening mee dat je gewoon niet kust door de dag heen.
6: Ja, je wordt toch eerder opgewonden van mondwater dan van sigarettengeur, eerlijk.
3: Dat sowieso,
4: zeker.
3: Maar het gaat er als eerst om dat je opgewonden raakt van je partner, toch?
6: Absoluut.
3: Zou ik maar gewoon naar de uitslag gaan?
4: Ja, doe dat maar.
3: Nou, Romein seizoen dus alleen met haar vriend als hij zijn tanden heeft gepoetst. Is zij, omdat zij dit doet, Barkie of niet Barkie? Met 60% van de stemmen is dit...
1: Niet Barkie.
3: Het is toch niet Barkie.
4: Oké. Ja, ik had wel verwacht dat het ook zo zou eindigen. Maar ook wel Barkie had ik misschien verwacht. Ik zat echt in het midden.
3: Ja, op zich 60% is ook wel in het midden.
4: Ja, precies.
3: Ik had het niet verwacht. Ja. Jongens,
4: Likenda, hartstikke bedankt voor je tijd. En,
3: ik zou zeggen, zoen er met z'n allen op los, jongens. Doe het.
6: Fijne uitzending.
3: Doei.
4: Dankjewel, doei.

heb, denk ik, na al die jaren zoeken, eindelijk de manier gevonden om alle relaties te redden. Maar hoe dat zit, dat ga ik je zo meteen vertellen.

0: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
1: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
2: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
3: Zaterdag 15 augustus. Een exclusieve show van wereldster Jason Derulo. Bekend van de hit Swalla, What You Say, Savage Love, Talk Dirty, Wiggle.

0: Met gratis een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
1: craving. Jason Derulo. Zaterdag 15 augustus live in Villa Thalia Rotterdam. Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
3: Wow!
2: Is binnen 3 minuten geregeld.
3: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: Toen ik hoorde dat Nieuw Vaarwater mijn schuld van ruim €20.000 wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
5: Nieuw Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans. Zonder oordeel en met oog voor jou. Woon jij in Rotterdam en heb je geldproblemen? Zet vandaag de eerste stap. Kijk op nieuwvaarwater.nl.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In de buurt van Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst. De bemanning van een van die helikopters zou zijn gered. De inzittenden van het andere toestel worden nog vermist. De bosbranden in Griekenland blijven zich uitbreiden. Een gebied twee keer zo groot als Nationaal Park de Hoge Veluwe is al in vlammen opgegaan. Ondanks de hitte worden Hongaren opgeroepen om de airco niet aan te zetten de komende dagen. De belangrijkste kerncentrale van het land wordt vandaag uitgezet, omdat die niet meer kan worden gekoeld vanwege de lage waterstand in de Donau. Op sommige plekken in Boedapest staat die nog maar 23 centimeter hoog. Premier Magyar vraagt iedereen om zuinig te zijn op elektriciteit. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn twee mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De twee gewonde opvarenden zijn door reddingsdienst KNRM uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een zeilboot van ongeveer 8 meter lang. De boot is gezonken. De Nederlandse en Belgische politie zeggen dat de samenwerking van agenten uit beide landen in de Vlaamse badplaats Knokke-Heist een succes is. Dit jaar gaan er voor het zesde jaar op rij agenten te paard en een jeugdagent uit Nederland naartoe om overlast door Nederlandse jongeren te helpen voorkomen. Die trekken in de zomermaanden massaal naar de badplaats, waar ze vanaf hun 16e alcohol mogen drinken. Volgens beide politiekorpsen zijn er minder vechtpartijen, minder openbare dronkenschap en minder vernielingen dan voorheen. Het weer, vanavond nog lang zonnig. Het koelt vannacht amper af naar een graad of 18. Morgen overdag een stuk warmer dan vandaag. Mede door een wind uit het zuiden wordt het 30 graden in het noorden tot lokaal 36 in Limburg. Vanwege de warmte geldt vanaf morgen in het hele land het Nationaal Hitteplan. In de avond is er morgen vooral in het zuidoosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: De media, Christian D&D Quenza komen eraan met flexen. Maar eerst heb ik Jonah Fraser en Shy Rack voor je met We Are All Gonna

0: Ja, dus zonder Jay, want Serginio is gezellig hier.
1: En ik heb meteen een eerlijke vraag.
0: Nou?
1: Ken jij eigenlijk je eigen red flags?
0: Oh.
1: Iedereen heeft het altijd over red flags van een ander, maar wat zijn die van jezelf? Daar hebben we het eigenlijk bijna nooit over.
0: Terwijl dat misschien juist wel eigenlijk het belangrijkste is. Want als jij weet wat jouw valkuilen zijn, dan heb je eigenlijk misschien meer op gezondere relatie. Want ze zegt toch altijd, het begint bij jezelf.
1: Ja, precies. Want ze zeggen, ja, vele mensen zeggen, zo ben ik nou eenmaal.
0: Oh, dat maar, haat ik.
1: Ja, daar heeft je partner natuurlijk helemaal niks aan.
0: Nee.
1: Je moet natuurlijk gewoon weten wat jouw red flags zijn om vooruit te kunnen.
0: Ja.
1: Nu wil ik weten, Mahi.
0: Oh, ik heb zo er genoeg. Heb
1: ik wil er drie van je.
0: Drie
1: okay. Red flags van Mahi.
0: Mijn nummer 1 red flag is... Ik ben super ongeduldig. Als ik iets wil, dan wil ik het meteen. Wil ik morgen naar Disney, wil ik morgen naar Disney. Wil ik morgen verkering met je, dan hebben we morgen verkering.
1: En hoe uit dat zich in... Ja, tot anderen.
0: Ja, als je het niet doet, dan is het klaar.
1: Dan ben je boos.
0: Heel erg deze.
1: Oké, okay, tweede.
0: Ik heb er nog één. Als je me geen goeiemorgen zegt of geen slaap lekker wenst... Ja, dan ben ik er ook klaar mee.
1: Echt?
0: Ja, dan scot ik je morgen gelijk.
1: Dus als iemand per ongeluk in slaap valt...
0: Nee, dat is anders. Als je in slaap bent gevallen, ja, dan moet er een reden zijn.
1: Oké.
0: Okay. Maar als er geen reden is van, ja, ik was bij Matties en... Nee, dat is geen reden, schat. Okay. Ik ben altijd in je mind.
1: Dus good morning, good night is verplicht bij mij.
0: Verplicht.
1: Hé, red flag hoor.
0: Ja?
1: En,
0: is toch gewoon aan elkaar denken, is gewoon gezond.
1: Ja, dat is zo. Maar soms ben je druk en dan kan het wel eens voorbij gaan. En
0: ja,
1: dan...
0: daarom. Als het de goede reden is, dan is het de goede reden.
1: Oké, okay. Drie
0: is, ik gedraag me soms als een miljonair. Maar ik ben verre van een miljonair. Ik heb een hele grote gat in mijn hand.
1: Dus je geeft te veel geld uit. Echt, maar je werkt er hard voor, toch?
0: Ik werk tering hard. En dan aan het eind van het kwartaal heb je toch je belastingaangifte.
1: Ja.
0: Dan zie ik altijd door mijn boekhouder hoeveel ik heb verdiend. En dan denk ik, maar waar is al dat geld? Hoe kan dat nou? Ja, dat is echt een red flag.
1: Maar als je er hard voor werkt, dan zie ik het niet direct als een red flag, moet ik
0: ja,
1: zeggen.
0: Ja, oké. Okay. Het is niet zo dat ik in de schulden zit, maar ik kan heel wat sparen. Dat is ook zonde.
1: Oké. Okay. Oké.
0: Okay. En jij? Jij hebt ze ook.
1: Ja, ik ben wel echt... Kijk, zeg maar, op zakelijk gebied ben ik altijd op tijd. Ik kom nooit te laat voor werk of iets.
0: Oh,
1: maar
0: nee.
1: Op dates kom ik wel echt te laat.
0: Nee, Serginio.
1: Ja, sorry.
0: Dit kan niet.
1: Soms ben ik gewoon te laat op dates. En
0: oh,
1: dan,
0: wat erg.
1: Het zijn niet half uurtjes of dat soort dingen, maar meestal gewoon een 5 tot 10 minuten zo.
0: Oké, daar kan ik nog wel mee.
1: Dat...
0: Maar ik vind wel altijd dat een man als eerste er moet zijn.
1: Ja?
0: Ja.
1: Hij moet zeg maar wachten totdat jij aankomt lopen.
0: Ja.
1: Ja, ik ben dan wel echt een red flag daarin.
0: Oké. Okay.
1: Maar ik heb ook dat ik zeg maar...
0: Heb je er nog meer?
1: Ja, heel af en toe mijn zin te graag wil.
0: Oh.
1: Dus
0: oh,
1: als ik bijvoorbeeld met jou heb afgesproken, we gaan ergens heen.
0: Ja.
1: En jij zegt die dag van... ja, ik heb eigenlijk niet zo'n zin. Als ik dan op dat moment echt zin heb... Ja, dan wil ik wel echt gaan, man. Dan ben ik teleurgesteld.
0: Oh, nee. Maar dat snap ik ergens ook weer wel, want je kijkt er naar uit.
1: Precies.
0: Maar het kan wel eens gebeuren.
1: Ja, zeker. En het is niet dat ik echt altijd heel veel zin heb. Als je het bijvoorbeeld op een random dag zou zeggen, dan kan het ook zijn dat ik denk van...
0: Prima,
1: dan gaan we niet. Maar als ik echt zin heb, dan wil ik ook echt gaan.
0: Anders ben ik wel... Wat gebeurt er dan? Dan word je paddy.
1: Nou, dan raak ik wel een beetje geïrriteerd, ja.
0: Oh, okay.
1: Een klein beetje, hè?
0: Oké, okay, en de derde?
1: De derde is in slaap vallen.
0: Huh?
1: Dus stel, we gaan een film kijken in de bios of we zitten thuis op de bank. We hebben al de hele week niet echt tijd voor elkaar gehad.
0: Dan val jij gewoon in slaap.
1: Val ik gewoon in slaap.
0: Jij bent wel echt een red flag. Ik zou nooit met jou kunnen. Ja. Kijk, maar niemand is perfect. Maar als je je eigen red flags durft te herkennen en erkennen... dan kan je eraan werken. En dat scheelt een hoop discussie, toch?
1: Ja, dus we zijn heel erg benieuwd. Wat is jouw grootste red flag? En de red flag die mensen ook bij jou zien? Ja, stuur het eventjes door in een appje via de NPO Luister app... of in een voice memo. En dan gaan we het er zo meteen over hebben. Want Mai en ik zijn super benieuwd naar al die red flags.
0: Ja, misschien kunnen we elkaar inspireren in erkenning.
1: Precies dat.

0: Russian, Rao Alejandro and Wizkid met Pongo.
1: Phonix,
2: Jay en Mahi Show.
0: Ja, op deze zondag doen Mahi en ik aan een klein beetje therapie. Want wat is nou jouw grootste red flag? En dan niet wat je vindt, maar die je zelf bent.
3: Ja, die hebben wij net ook allemaal toegegeven. En nu was het jouw beurt. En Amira die zegt, ik wil altijd alles controleren. Vertrouwen is er wel, maar loslaten vind ik lastig.
0: Alles controleren, oké.
3: Dat is heel irritant lijkt me.
0: Ja, dat lijkt me ook heel vervelend. Als je iemand hebt die bijvoorbeeld
3: de controlfreak is.
0: Ja, de controlfreak is. Die nog even wil kijken of alles dicht is. Alle ramen dicht zijn. Zo. Voordat je weggaat.
3: Maar wel fijn.
0: Ja, dat wel. Dus alles heeft zijn positieve kanten, dat kan je wel zeggen. En Milan die zegt, ik reageer soms veel te laat op appjes en vergeet gewoon terug te sturen. Is dat de red flag?
3: Ja. Zeker. En okay. Ik geef je dan ook geen antwoord meer. Dat is mijn red flag. Jamie die zegt, ik kan echt koppig zijn. Als ik ergens van overtuigd ben, krijg je me bijna niet om.
0: Oké.
3: Okay. Ja, ja.
0: Kan een red flag zijn in sommige situaties.
3: Koppig zijn is vervelend ook hoor.
0: Ja, het hangt echt van de situatie af.
3: Ja.
0: En Jordi die zegt, ik geef te makkelijk geld uit. Is Jordi toevallig Mahi? Hij zegt, als ik iets wil, koop ik het meteen.
3: Ja, ik ben ook een beetje zo. Ik moet daarmee oppassen. Soraya zegt, ik maak van kleine dingen soms veel te grote problemen in mijn hoofd. Oh ja, overdenken. Dat is ook een red flag van mij.
0: Ja, dat is echt een vervelende eigenschap.
3: Overdenken is denk ik wel nummer 1 bij iedereen een beetje, toch?
0: Ja, vooral als het gaat om andere mensen. Dus dat je voor in je hoofd aan het invullen bent hoe iemand anders denkt of is.
3: Ja, of wat er is gebeurd vooraf aannames maken. Nou, Dien die zegt ook, ik zeg te snel, laat maar. Terwijl ik eigenlijk wil dat iemand doorvraagt. Ja, die kennen we ook.
0: Dat
3: heel herkenbaar.
0: Dat is ook niet goed. Nee, dat is wel een red flag. Die laat maar is echt een red flag. Ja. Vooral als je in gesprek bent met iemand en diegene zegt opeens random, laat maar.
3: Wel grappig hè, dat je dan die van anderen leest en het gewoon allemaal herkent. Ja. Zijn we dan allemaal gewoon lopende, wandelende red flags?
0: Zou zomaar zo kunnen zijn.
3: Eigenlijk wel hè.
0: Hey, zometeen is het tijd voor iets bijzonders, Mahi.
3: Wat dan?
0: We gaan namelijk weer iets weggeven.
3: Oh.
0: Maar ja, wat dat is, dat hoor je zometeen. Eerst muziek van Yassine, die je hoort met Lucky One. En ook Ox Burleson en Bailey.

hele goede middag. Je luistert naar de Jay en Mahi Show, maar dan met Serginho en Mahi. En zometeen gaan we jou misschien wel weer blij maken met een gratis maaltijd. Maar daar moet je natuurlijk wel iets voor doen. En wat je daarvoor moet doen, dat ga ik je zometeen vertellen. Maar eerst muziek van Broeder.

0: B.
1: Wat eten we vanavond?
2: Sushi?
3: Pizza?
4: Pasta?
3: Kebab?
1: Jij bepaalt. Funnies betaalt.
0: Ja, wij mogen vandaag iemand blij maken met een gratis maaltijd, maar dat gaat natuurlijk niet zomaar. Mahi, hoe krijgen de mensen een gratis maaltijd van ons?
5: Nou, straks hoor je dus dit geluidje.
1: Bel nu 0909-3869-3869.
5: En let goed op wat ik zei, hè. Straks hoor je dit geluidje, dus niet nu al gaan bellen. En zodra je dit geluidje dus straks hoort, dan ga je gelijk bellen naar de studio en geef jij ons een hele goede pitch waarom jij nou die gratis maaltijd verdient. Want we gaan hem maar één keer weggeven. Dus laat ons lachen, huilen, maak ons helemaal gek, zou ik zeggen. Met gewoon een leuke, gezellige pitch. En dan verdien jij misschien wel die gratis maaltijd. Dus zet je radio hard.
0: Precies. En tot die tijd

totdat je het geluidje hoort, rustig blijven.

0: we vanavond?
1: Sushi?
2: Pizza?
3: Pasta?
2: Kebab?
0: Jij bepaalt. Funnix betaalt.
1: Ja, ja, ja. Je hoorde het heel goed. Het alarm is afgegaan. Dat betekent dat je vanaf nu kan bellen naar 0909-3869-3869. En kan gaan pitchen waarom jij verdient om een gratis maaltijd te krijgen.
2: Ja, het is altijd leuk om gratis eten weg te geven. En het is altijd spannend ook, want soms heb je van die momenten dat er steeds pitchers binnenkomen, maar dat ze gewoon steeds niet sterk genoeg zijn. En dat is altijd heel jammer. Dus ik hoop dat we vandaag een aantal goede pitchers binnenkrijgen. En we hebben een eerste beller. Goedemiddag, met wie spreek ik?
4: Goedemiddag, met Munir.
2: Munir, goedemiddag. Waarom moet Van Ik jou eten betalen?
4: Ja, mijn zwager die heeft mij uitgenodigd. En alleen later kreeg ik een bericht van mijn zus dat ze op vakantie zijn gegaan.
1: Oh, dat is heel raar.
4: Ja.
1: Dat is heel raar.
4: En ik keek opeens de tijd, ik moet die kant op. Ja, mijn nichtje, die is alleen.
2: Maatje, wat gaan we doen? Ik vind het
1: ik vind het nog niet zo overtuigend allemaal.
2: Nee, ik ook niet. Sorry Munir, ik moet je teleurstellen, man.
1: Volgende keer net iets vlotter.
2: Ja, 0909-3869-3869. En misschien betaalt Van Ik jou eten wel. En kan jij dus vanavond gewoon gratis iets eten waar je zin in hebt.
1: Ja,
2: dus...
1: want kijk, Munir had net best wel een goed verhaal. Alleen gewoon, kom even vlotter. Verkoop jezelf.
2: Ja, toch?
1: Alsof je leven ervan afhangt. Ja, en misschien heb je wel zin in een nasietje, bami, een sushi.
2: Kan allemaal.
1: Pizza.
2: Kan allemaal. Dus ja. Laat het eventjes weten. Als je belt naar 0909-3869-3869, dan betalen we jouw eten misschien wel. Hè? We hebben een volgende beller. Een hele goede middag. Met wie spreek ik?
5: Goeiedag, met Steven.
2: Sorry?
5: Goeiedag, met Steven.
2: Steven, goedemiddag. Waarom moet Van Ik jou eten betalen?
5: Ja, ik ben mijn vrouwtje van geweest shoppen, moet ze bevallen. Naar het ziekenhuis gebracht en dit is niet bevallen van de kleine, dus ik ben helemaal blij. Dus mijn dag kan al niet stuk.
1: Ah, dat is wel heel schattig.
5: Dus ik ben helemaal blij.
1: Dus jullie gingen eigenlijk shoppen en toen kwam ze ineens te bevallen en toen gingen jullie naar het ziekenhuis.
5: Ja.
1: En het is toen heel snel gegaan.
5: Ja, het is heel snel gegaan. Ja, heel snel. Het was eigenlijk al in de middag. Maar dus ik dacht van ik heb nu geen eten van de Funnix aanstaan. Dus ik dacht... Ik ben nu niet gelijk.
1: Ja, wat gaan we doen? Jij mag het zeggen.
2: Kijk, weet je wat het is, Steven? Ik vind het een sterk verhaal.
1: Maar?
5: Ja, dat kan. Mijn dag gaat al toch niet stuk. Dus,
1: dat is waar.
2: Ik geloof het niet helemaal.
1: Nee? Hoe niet? Die man heeft een kind gekregen.
5: Ja,
2: oké, Steven. Oké, luister. Als jij zo meteen een foto kan sturen, dan gaan we het gewoon echt doen.
1: Nee, we gaan het gewoon doen.
2: Gaan we
1: gewoon een maaltijd geven. Je doet veel te moeilijk, joh. Je hebt altijd bewijs. Steven, van harte gefeliciteerd met je kleine, maar ook van harte gefeliciteerd met de maaltijd.
5: Oké. Super bedankt.
2: Steven, ik geloof je. En ik wil ook zeggen gefeliciteerd. Als het echt waar is, gefeliciteerd. En inderdaad, een super mooie dag. En ik wil ook meteen weten, wat is de naam van jullie kindje?
5: Joa,
1: mooie naam.
2: Mooie naam.
5: Ja, nou, dankjewel.
1: Blijf even aan de lijn en dan gaan we het helemaal regelen.
5: Oké, is goed, dank je.
1: Oké, doei.

kreeg net een appje binnen in de NPO Luister-app van Marcus. En hij zit met een probleem. Hij was zijn vriendin dus absoluut niet kwijt, maar zijn vriendin heeft een vreselijke hobby. En misschien herken jij dit wel. En ben ik dus ook benieuwd wat jij zou doen in dit verhaal. Wat het verhaal is, dat hoor je zometeen na de NOS headlines van 6 uur. Maar eerst heb ik nog muziek voor je van Snelle. Met een inmiddels classic, kan je wel zeggen. Dit is Scars hier op Funix tijdens de Jay en Mahi Show. Samen met Serginho en Mahi.

0: Toen ik hoorde dat Nieuw Vaarwater mijn schuld van ruim 20.000 euro wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
1: Nieuw Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans. Zonder oordeel en met oog voor jou. Woon jij in Rotterdam en heb je geldproblemen? Zet vandaag de eerste stap. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
2: Zaterdag 15 augustus, een exclusieve show van wereldster Jason Derulo. Bekend van de hit Swalla, What You Say, Savage Love, Talk Dirty, Wiggle

0: hij anders doet.
1: Jason Derulo. Zaterdag 15 augustus live in Villa Thalia Rotterdam. Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: Droom je van een stralende glimlach?
3: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
2: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
4: Vawaka Holland, ben je ready om te dansen, te wassen en te springen? Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit Vawaka Fest naar Nederland. Zuiderpark.

0: Jesse, Kali Boy en nog veel meer. Snow 18, haal nu je kaartje snel via vawakkafest.com.
1: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
2: In de nieuwe Pwned-serie Boven Sloters leidt de dood van een Brabantse onderwereldbaas tot een harde strijd om de macht.
3: Waar is dat geld?
2: Stream de crime comedy Boven Sloters nu alleen op NPO Start.
4: En denk aan Brabant, daar wat nog meer.
5: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Italië heeft vanochtend een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord van het schip dat op de EU-sanctielijst staat. Of er opvarenden zijn opgepakt is niet bekend. Volgens Italië was de missie bedoeld om de tanker te controleren. Frankrijk en Groot-Brittannië hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Die schepen werden in beslag genomen. Italië heeft dat nu niet gedaan. Bij Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort, meldt de Turkse brandweer. De toestellen waren bezig met het blussen van een natuurbrand, waarvan er nog altijd veel woede in de buurt van de Griekse hoofdstad. De bemanning van een van de blushelikopters zou zijn gered. Naar de inzittenden van de andere helikopter wordt nog gezocht. In Indonesië zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen bij een brand op een veerboot. 41 opvarenden worden nog vermist. Hulpdiensten zijn bezig met reddingsacties. Het ongeluk gebeurde bij het eiland Madura voor de kust van Java. De boot was onderweg van Surabaya naar Makassar. De oorzaak van de brand is niet bekend. Het dodental van de Israëlische aanvallen op Gaza is opgelopen tot zeker 11. Volgens Al Jazeera zijn onder de doden zeker 3 kinderen. Onder meer Gaza's stad werd aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat al maanden geldt. Gisteren voerde Israël ook al aanvallen uit. Het land claimt dat er meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas werden aangevallen. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn 2 mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De 2 gewonde opvarenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De zeilboot is na de brand gezonken. Het weer, vanavond nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen overdag een stuk warmer dan vandaag. 30 graden in het noorden tot 36 in Limburg. In het hele land geldt dan het hitteplan. Morgenavond is er vooral in het zuidoosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Yo Silvio en Young Felix hoor je zo meteen met Toxic. Maar eerst heb ik Jonna Fraser en Frenna voor je. I need your love.

0: wat doe je als je vriend je hond absoluut niet kan hebben, maar hij wel bij jullie in huis woont? Complicated
1: question. Ja, soms zit je met van die levensvragen waar je geen antwoord op hebt en die je liever niet met je vrienden of familie bespreekt. Ja, dan kan je gewoon je hart luchten hier bij de JM Mahi Show. En vandaag hebben we een goede vraag en deze keer van Marcus. En die zegt, hey JM Mahi, ik heb eindelijk de vrouw van mijn dromen gevonden. Na een half jaar zijn we gaan samenwonen, maar er is één groot probleem. Haar hond. Ik dacht eerst dat ik er wel aan zou wennen, maar sinds we samenwonen trek ik het echt niet meer. Dat beest stinkt, loopt met vieze poten het hele huis door, blaft om alles en maakt constant rotzooi. Mijn vriendin zegt dat de hond gewoon moet wennen aan de nieuwe situatie. Maar ik ben er na een week al helemaal klaar mee. Alleen zit er nog iets achter. Die hond was van haar overleden moeder. Dus ik weet bijna zeker dat ze hem nooit weg zal doen. Ik voel me nu op een punt dat ik denk of die hond of ik. Maar ik wil haar ook niet kwijt.
0: Nou, hou op met mij. Ik heb ook een hond.
1: Ja, ik zit meteen naar jou te kijken. Want
0: ik heb ook wel eens met mannen gedate die dat dan liever niet hebben.
1: En toen?
0: En dan is het heel simpel. Dat hondje, dat is een levend wezen. Met gevoel, met karakter. Die ga je niet zomaar weg kunnen doen.
1: Ja.
0: Dus het enige wat je kan doen is afspraken erover maken. Kijk, vindt hij dat die hond stinkt? Koop een shampoo, douche die hond, weet je wel. Als hij van uitlaten naar binnen komt, was zijn pootjes, doe ik ook altijd. Zorg gewoon dat die hond minder stinkt. Misschien heeft hij last van tandensteen. Breng hem naar de dierenarts en dan stinkt zijn mond ook minder. Je kan er echt wel wat aan doen.
1: Maar moet hij dat dan gaan doen of is dat dan aan zijn vriendin om het voor hem makkelijker te maken?
0: Samen, als hij er last van heeft, kan hij ook best zelf er wat aan doen. Maar je kan niet verwachten dat iemand een levend wezen uit huis zet. Stel dat was een kind. Dat kind stonk, was irritant.
1: Ja, maar een kind met een hond vergelijken.
0: Is hetzelfde. Het heeft een hartje, het heeft een zieltje. Het
1: is niet hetzelfde.
0: Het is hetzelfde. Mensen doen alsof het niet hetzelfde is. Je kan die hond toch niet zomaar op straat gooien?
1: Nee, een hond met een kind vergelijken is crazy, Mahi.
0: Weet je waarom dat crazy is? Mensen die een hond hebben, die begrijpen pas dat een hond zo gewaagd is aan het baasje. Net als een kind aan de moeder.
1: Dat geloof ik.
0: Je kan een hond niet zomaar het huis uitgooien.
1: Maar kijk, hij heeft het geprobeerd. Hè. Hij wist al van tevoren dat hij eigenlijk niet van dieren houdt. Hij is toch met haar gaan samenwonen.
0: Ja, je ging al een half jaar met elkaar.
1: En nu botst die hond, zeg maar. En ja, misschien werkt het wel gewoon goed tussen hun twee.
0: Ik zou zeggen, ga jij er maar uit.
1: Ja?
0: Mijn hond gaat er niet uit. I'm telling you. Dan ga je gewoon wachten, want die hond leeft ook niet forever. Ja.
1: Mahi is meteen duidelijk. Maar, ja, Marcus zit hier uiteindelijk mee met dit probleem. En die zit dus met een hond die zijn vriendin al had voordat hij bij haar ging intrekken. Maar die hond stoort hem en hij wil er dus eigenlijk vanaf. Maar dat gaat eigenlijk niet, want het is de hond van zijn vriendin. En eigenlijk ook de hond van haar overleden moeder geweest. Dus wat moet Marcus doen? Wat zou jij doen? Wat is jouw advies aan Marcus? Ja, laat het eventjes weten door eventjes een berichtje door te sturen via de NPO Luister app. En daar hebben we het er zo meteen over. Maar hier was in ieder geval heel duidelijk.
0: Heel duidelijk.

0: The Jay and Mai Show.
1: Ja, Marcus is dol op zijn vriendin, maar kan haar hond, die van haar overleden moeder was, totaal niet uitstaan. Is het eerlijk om haar te vragen afstand van de hond te doen, of moet hij zelf een keuze maken?
2: Ja, Nicky die laat in de NPO luisteren weten, wat een slappe zak. Hij heeft voor zijn vriendin en voor de hond gekozen. En Mai, je hebt 100% gelijk. Ik zou ook altijd voor mijn hond kiezen, boven alles. Dat hij lekker vertrekt, is de hond en de vriendin ook weer gelukkig slappe vent. ik zei dus net ook van, ik zou ten alle tijden voor mijn hondje kiezen. En weet je wat het is? Die mensen die dan altijd zeggen, ik begrijp dat niet zoals jij, Serginio.
1: Nee, ik begrijp het in jouw situatie wel, want de hond was er eerder.
2: Ja, want kijk, mensen die geen huisdier hebben, dat was ik zelf ook, dan had ik het ook nooit begrepen. Maar zodra je een huisdier hebt, zie je hoe gewaagd je huisdier aan jou is en aan de omgeving. Ja. Dus zomaar wegdoen, ja, dat is gewoon geen optie.
1: Daar ben ik het mee eens. Maar waar ik het niet mee eens ben, is een hond vergelijken met een baby van
2: is hetzelfde,
1: een mens.
2: Geloof mij, alles met een hart en een ziel.
1: Even kijken, dan hebben we Tarik die zegt, als iemand jou voor een keuze stelt nadat zij een situatie verkeerd hebben ingeschat, is die persoon de keuze niet waard. Hij wist waar hij aan begon. De oplossing is nu samen kijken naar hoe je bijvoorbeeld iets kan doen tegen de geur. Maar als mijn vriendin zou zeggen, de hond of ik, 1000% de hond.
2: Ja, en inderdaad, je kan echt wel iets doen aan de geur. Ik was Bailey best wel vaak en hij heeft lekkere shampoos, dus hij ruikt lekker. Ik borstel hem veel. Ik poets zelf zijn tanden.
1: Elke dag?
2: Niet elke dag, maar wel om de zoveel dagen. Okay. Want dat is gewoon belangrijk. Een mond van een hond kan ook heel erg stinken omdat hij gewoon tandsteen krijgt.
1: Ja.
2: Dus je moet een hondje gewoon verzorgen. En als die niet verzorgd is, ja, dan stinkt het. En in mijn huis zijn ook allemaal van die geurkaarsen en geurstokjes.
1: Alles om mensen te neutraliseren.
2: Ja, heel veel mensen die binnenkomen zeggen ook altijd van, oh, je zou nooit denken dat jij een huisdier in huis hebt.
1: Ja, dat is fijn. Dus het kan wel.
2: Het kan.
1: Maar jouw hondje is ook heel klein, hè?
2: Ja, maar groot.
1: Je hebt ook van die grote honden.
2: Je moet het gewoon verzorgen. Net als een groot mens of een klein mens. Het kan allebei stinken.
1: Ja, maar de geur van een grote hond is denk ik ook vele malen sterker.
2: Een baby
1: mond.
2: Die poept kan ook veel meer stinken dan een groot mens. Wouter die zegt, huisdier gaat voor mensen. Ja, zo'n huisdiertje is zo labiel. Ja.
1: Ik zie dat de liefde voor de huisdieren wel echt groot is in de NPO-luisteraar.
2: Ja, want Nicky reageert nu ook weer. Ook al was de hond niet eerder, dan kan je nog dat beestje niet zomaar wegdoen. En het is ook zo. Je ziet nu ook met zomervakanties. Mensen dumpen hun huisdier gewoon ineens het huis uit in de tuin. En die moeten dan overleven, die arme beestjes, in deze 33 graden. Zoals je met elkaar omgaat, zo ga je ook met een wezentje om.
1: Ja, dat is waar. Ik vind het ook niet cool als je een huisdier hebt en dat dan niet echt goed verzorgt.
2: Dus bedenk van tevoren, iemand heeft een huisdier, kan ik daarmee? Ja, nee. En dan moet je ervoor gaan.
1: Dus ja, in de datingsfase moet je eigenlijk al de conclusie trekken van,
2: zeker,
1: een huisdier gaat hem niet worden voor mij.
2: Ik zelf, als ik al met een guy date die doet alsof hij het kan, maar hij kan het niet, sla ik al af.
1: Ja, dat
2: je
1: is beter.
2: Je ziet het aan iemand.
1: Dat is beter.
2: Ja.
1: Nou ja, je hebt het gehoord, Marcus. Het is aan jou om ervoor te zorgen dat de geur minder wordt. Dus was de hond. Zorg ervoor dat je lekkere geurkaarsen in huis hebt.
2: Ja, of dat je zelf gewoon vertrekt.
1: Of dat je zelf gewoon vertrekt. Dus doe dat. Ja, heb jij nou ook een complicated question? Laat het weten in de NPO Luister app of mail hem naar itscomplicated@funix.nl

Ja, ik weet niet hoe ik het in het Spaans moet uitspreken, die titel. Dus ik kort hem maar gewoon eventjes af. Zometeen komt de muziek aan van de man die normaal gesproken op de plek zit waar ik nu zit. En dat is natuurlijk Jay. Je hoort hem straks met Controlando. Maar eerst heb ik Fresh en KM voor je met Bare Minimum. Je luistert naar de Jay & Mai Show, maar dan met Serginho

0: Ocean Masked Wolf hoorde je.
1: Jay en Mahi.
2: De Jay en Mahi Show. Phonics.
3: Hey Sergio, stel je voor, hè? Je wordt ergens geplaatst om beschermd te worden. Maar juist daar voel jij je totaal niet veilig. En hoe kan dat? Dat is precies waar onze nieuwe aflevering van It's Complicated over gaat. Want Jay en ik die spreken met Jason Boekwandas. Hij kwam op zijn 17e terecht in een gesloten jeugdzorg.
0: Maar waarom kwam hij daar dan terecht? Had hij iets strafbaars gedaan?
3: Nee. Hij was gewoon depressief, suicidaal en had gewoon echt hulp nodig. Alleen die hulp zag er totaal anders uit dan je zou verwachten. Hij vertelt dat hij urenlang alleen werd opgesloten in bijna een lege kamertje. Zonder klok, zonder school en zonder zelfs tv. TV werd alleen aangesloten als mensen die verzorgers vonden dat dat kon. En hij had ook gewoon nul contact met de buitenwereld.
0: Dus wacht even, je wordt geplaatst op een plek voor je eigen veiligheid. En vervolgens word je bijna de hele dag opgesloten.
3: Ja, en zo ging dat dus door. En het blijft dus niet alleen bij zijn verhaal. Want jaren later sprak Jason tientallen andere jongeren en schreef hij daarvoor een rapport over.
0: Ja.
3: Wat er op die afdelingen dus allemaal gebeurde. En mede daardoor zijn die afdelingen dus uiteindelijk gesloten.
0: Oké.
3: Okay. Ja.
0: Ja, nu ben ik. Ik ben best wel benieuwd naar het hele verhaal. Dus dat is nu te zien op YouTube.
3: Ja, ik kan je vertellen. Het is echt een heftig verhaal. Ik heb ook echt een weekje ervan bij moeten komen, want hij vertelde echt heftige dingen van wat daar dus allemaal gebeurde.
0: Ja.
3: Maar je kan het inderdaad kijken op YouTube van de Phonics Talks kanaal.
0: Ja.
3: Maar ook alle andere streamingdiensten kan je het luisteren en natuurlijk ook in onze eigen NPO luisteren.
0: Dat ga ik zo meteen zeker doen. En ga jij dat ook eventjes doen? Dat is zeker de moeite waard als ik het zo hoor. En zometeen muziek van Trobi. Delisa hoor je met So Amazing. En ja, gewoon nog steeds heel veel heerlijke muziek die eraan zit te komen. Dus blijf vooral lekker luisteren.

0: Of het is Imani, Imani.
1: Phonics Talent.
2: Dat kan natuurlijk ook nog, ja.
0: Ja, want Imani is er ook bij.
3: Hey guys.
2: Hey Imantje.
3: Hallo schatten, wat een gezelligheid weer.
0: Ja, want gisteren was je natuurlijk Imani in Feit aan het doen, je eigen show.
3: Ja.
0: Maar vandaag ben je gezellig weer.
3: Begrijpie. Vandaag doen we even Phonics Talent. En ja, dat vind ik ook altijd wel weer echt heel erg leuk. Nieuw talent. Je kan natuurlijk, als je nu aan het luisteren bent, kan je zo meteen een pitch insturen om misschien wel jouw muziek uiteindelijk hier te horen op Phonics. Dus helemaal gezellig.
0: Ja, want er wordt ons altijd gevraagd van, kan je me draaien bij Phonics? Nee, dat kunnen wij helaas niet, maar zometeen bij Imani dus wel.
3: Begrijp je, ik kan je gewoon regelen.
0: En heb je nog leuke gasten?
3: Ja, maar dan moet je natuurlijk gewoon luisteren. Daar kan ik nu natuurlijk nog niet te veel over verklappen.
2: Niet zo
0: altijd
2: een verhaal met jou. Geef ons een klein tipje van de slag.
0: Mag gewoon een hint.
3: Ja, nieuw talent.
0: Oké.
3: Ja.
2: Oké. Nou ja.
0: Dat wordt gezellige boel.
3: Ja, toch?
0: Yes.
2: Oké, heel veel succes daar, Imani. En we gaan checken welk nieuw talent het is zometeen.
0: Ja.
3: Nou, thanks moppies. Jullie nog.

0: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Vauwaka Holland, ben je ready om te dansen, te wassen en te springen? Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit Vauwaka Fest naar Nederland. Zuiderpark.

0: Winder Singh, Kali Boy en nog veel meer. Dus 0:18 en haal nu je kaartje snel via fawakafest.com.
1: Eindelijk, iets dat ook open is na 6 uur. Kom naar Friendly Fire Alexandrium. Kies een PC of pak een PlayStation en daag je vrienden uit voor FIFA. Speel Counter-Strike, Valorant, racespellen en meer. Met vrienden of andere gamers. Elke dag geopend. En op vrijdag en zaterdag tot 2 uur 's nachts. Friendly Fire Alexandrium. Jouw gamingspot in Rotterdam. Nu geopend.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Toen ik hoorde dat Nieuw Vaarwater mijn schuld van ruim €20.000 wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
4: Nieuw Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans. Zonder oordeel en met oog voor jou. Woon jij in Rotterdam en heb je geldproblemen? Zet vandaag de eerste stap. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
5: In de nieuwe Pwned-serie Bovensloters leidt de dood van een Brabantse onderwereldbaas tot een harde strijd om de macht.
6: Waar is dat geld?
5: Stream de crime-comedy Bovensloters. Nu alleen op NPO Start.
7: En dan denk ik aan Brabant. Brabant nog meer.
8: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen twee blushelikopters in Griekenland zijn twee doden gevallen. Het gaat waarschijnlijk om de Roemeense piloot en een Griekse coördinator. Ze zaten in de helikopter die na de botsing is neergestort. De andere helikopter kon nog verder vliegen en is veilig geland. De toestellen waren opgestegen om water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene toen ze elkaar raakten. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De bosbranden in Griekenland breiden zich nog steeds uit en de schade neemt toe. Italië heeft vanochtend een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord van het schip dat op de EU-sanctielijst staat. Of er opvarenden zijn opgepakt is niet bekend. Volgens Italië was de missie bedoeld om de nationaliteit en vlaggenregistratie van de tanker te controleren. Frankrijk en Groot-Brittannië hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Die schepen werden in beslag genomen. Italië heeft dat nu niet gedaan. De Belgische politie is blij met de hulp van Nederlandse agenten in de badplaats Knokke-Heist. Ze helpen overlast te voorkomen van Nederlandse jongeren die daar vakantie vieren. Agenten te paard en een jeugdagent uit Nederland helpen de Belgische politie. Beide korpsen zeggen dat er minder vechtpartijen en vernielingen zijn. Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe van de Tour de France Femme gewonnen. De Nederlandse wielrenster pakte gisteren de gele trui door de eerste rit in Lausanne te winnen. Ook vandaag was ze de sterkste in een massasprint in het Zwitserse Genève. Even leek het erop dat Rianne Marcus er met de winst vandoor zou gaan, maar Lorena Wiebes haalde haar vlak voor de finish in. Het weer vanavond zonnig, vannacht een afwisseling van opklaring en wolkenvelden en dan koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Imani, een hele goede avond. Je bent ingetuned bij Funix Talent. Zometeen hoor je samen, maar eerst Stormzy en Odile door je speakers met 24 Hours.

Mani. Ik ben weer even gezellig terug. Youssef die is namelijk op vakantie. Die is lekker aan het genieten. En we zijn weer helemaal terug met een reguliere show. De eerste sessie weer. En het is vandaag een heerlijke zondag. Dus we gaan er een mooie show van maken.

0: anders op de radio gespeeld krijgen. Dan kan ik daar dus voor zorgen.
1: Hey! Ladies and gentlemen, please welcome The Pitch.
0: Ja, dus wil jij kans maken om op de radio gedraaid te worden? Of heb je misschien een vriend, vriendin, familielid, iemand die het verdient? Laat dan even een reactie achter in de NPO Luister-app met welke track we moeten draaien. En

0: Django, frena door je speakers.
1: Hey! Ladies and gentlemen, please welcome The Bitch.
0: Ja, ik vroeg net naar je hardste bars of je beste gezang. En ik heb dus heel veel reacties binnengekregen, maar ik kan er natuurlijk maar eentje uitkiezen. En niet getreurd, geen stress, want we bewaren sowieso alle reacties. Dus het kan gewoon zomaar zo zijn dat je volgende keer gewoon nog aan de beurt komt. En ik kreeg dus een berichtje binnen van Ferry Bouwman. Een hele goede avond.
2: Hele goede avond.
0: Goeie avond. Hoe is het leven op dit moment? Ben je een beetje aan het genieten van je zondag?
2: Ja, zeker. Ontspannen kan niet tijden.
0: Gelukkig. Hey, vrijdag kwam je tune Noodbreekt-wet uit. Hoe is die tune een beetje ontvangen?
2: Ja, eerlijk gezegd, ik voel alle liefde, alle waardering. Het voelt alsof mijn stem gehoord wordt, dus dat is echt fijn om te voelen.
0: Ja.
2: Alleen, ik ben zo'n klus, ik kom niet in mijn Spotify voor artiest. Dus ik weet helemaal niet hoe het gaat.
0: Ja, want dit is pas je eerste officiële release volgens mij, toch?
2: Ja, dus... ja. Ik heb dus mijn Spotify net aangemaakt en ik weet helemaal niet hoe het werkt.
0: Oh nee.
2: Waar ik moet kijken, dus ik dacht dat het wel.
0: Maar je hebt vast wel een mattie die je even kan bellen, toch? Die je wel even wegwijs kan maken.
2: We zijn ermee bezig geweest en dan stond dat ik ging kijken of ik het wel echt ben. Dus ik moet een paar werkdagen wachten. Ja. Dus ik was nodig af.
0: Oh, nou kom goed. Maar hoe voelt het in ieder geval voor je dat je het nu eindelijk de wereld in hebt gebracht, zeg maar? Je eerste officiële release?
2: Echt een opluchting en last van mijn schouder.
0: Ja.
2: En waar ik eigenlijk altijd gespannen was, ben ik nu eigenlijk opgelucht.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Want waar gaat de tune een beetje over?
2: Het gaat meer over dat je verstandige keuzes moet maken. Ook al zit je in een vervelende situatie. Hou je hoofd erbij. Er zijn veel mensen die onbewust je hulp nodig hebben.
0: Ja.
2: En je kan daar niet vastzitten.
0: Precies, wijze woorden.
2: Je kan daar niet vastzitten. Dus je moet er voor je mensen zijn. Dat is dus waar ik het over heb.
0: Oké, okay, nice. We gaan het zo meteen allemaal horen. Maar ik ben eerst nog heel erg benieuwd van jou. Weet je, dit is dan je eerste release ooit. Maar wat kunnen we nog een beetje van jou verwachten van, voor de rest van het jaar?
2: Wat jullie van mij kunnen verwachten?
0: Ja.
2: Ik hoop een paar mooie releases. Maar een paar mooie solo en FT-nummers. En consistentie. Heel veel leuke behind the scenes, heel veel leuke short movies. En ik hoop dat jullie mijn gezicht vaker gaan zien.
0: Nou, ik hoop het ook. Consistentie is inderdaad key, hè?
2: Ja.
0: Nou, thanks Ferry Bouwman. Sowieso shout-out naar jou. We gaan je tune draaien en je mag hem zelf aankondigen.
2: Oké. Okay. Hier komt dus Noodbreekt Wet, mijn eerste solo release. Ik hoop dat jullie ervan genieten. En hij is nu online. Kijken.
3: Sippin' on that codeine, not brandy.

Hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde gaat het zien we tonight. Ik was een zocht in een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren nu, ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: door je speakers. Phonics Talent. Ja, Phonics Talent zou natuurlijk geen Phonics Talent zijn zonder een keiharde sessie. En daar hebben we dus deze week weer een speciale gast voor uitgenodigd. En dat is niemand minder dan de talentvolle LV. Nou, wil je hem beter leren kennen en wil je zijn sessie horen, blijf dan zeker luisteren. Want hij sluit dadelijk gezellig aan in de studio voor een interview en een sessie. Mis het niet.
1: Hey, Louis.

0: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
4: Eindelijk, iets dat ook open is na 6 uur. Kom naar Friendly Fire Alexandrium. Kies een PC of pak een PlayStation en daag je vrienden uit voor FIFA. Speel Counter-Strike, Valorant, racepellen en meer. Met vrienden of andere gamers. Elke dag geopend. En op vrijdag en zaterdag tot 2 uur 's nachts. Friendly Fire Alexandrium. Jouw gamingspot in Rotterdam. Nu geopend.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
5: Yo, wil je ook schone tanden voor de zomervakantie? Tandartspraktijk Mattenesse maakt het mogelijk. Ben je jonger dan 18? Dan is alles helemaal gratis voor jou. Onze top

0: vanessa.nl.
1: Toen ik hoorde dat Nieuw Vaarwater mijn schuld van ruim 20.000 euro wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
2: Nieuw Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans. Zonder oordeel en met oog voor jou. Woon jij in Rotterdam en heb je geldproblemen? Zet vandaag de eerste stap. Kijk op nieuwvaarwater.nl.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een botsing tussen twee blushelikopters in Griekenland zijn twee doden gevallen. Een Deense piloot en een Griekse coördinator van de brandweer. Ze zaten in de helikopter die na de botsing is neergestort. De andere helikopter kon nog verder vliegen en is veilig geland. De toestellen waren opgestegen om water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene toen ze elkaar raakten. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd vanochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd opgekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels weer schoongemaakt. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. Sinds 2015 is 2 augustus de Europese herdenkingsdag. Op die dag in 1944 werden de Roma en Sinti in het concentratiekamp Auschwitz naar de gaskamers gebracht. In heel Europa kwamen tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti om het leven door massamoord, vergassing en bij experimenten, onder wie ruim 200 uit Nederland. Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe van de Tour de France Femmes gewonnen. Gisteren pakte ze in Lausanne de gele trui en ook vandaag was ze de sterkste in een massasprint in Genève. Even leek het erop dat Rianne Marcus er met de winst vandoor zou gaan, maar Lorena Wiebes haalde haar vlak voor de finish in. Het weer, vanavond zonnig, vannacht opklaringen en wolkenvelden bij 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS-journaal.
1: Imani, je bent ingetuned bij Phonix Talent. Zometeen muziek van Jonna Fraser en Jeon, maar je hoort nu eerst Catnuff met Hit Me Up.

hebben we bij Funix natuurlijk weer nieuw talent voor je in de studio. En ook deze week heb ik weer vuur. Hij is de laatste tijd veel herrie aan het maken. En hij is hard aan de weg aan het timmeren om de next best thing te worden. En je kan hem misschien kennen

0: En dan heb ik het natuurlijk over niemand minder dan Elfee. Welkom.
1: Yes, dankjewel voor de uitnodiging.
0: Ja, of course. Leuk dat je er bent. Ik dacht, zeker. We gaan je gewoon gelijk eventjes beter leren kennen.
1: Ja, top.
0: Wat ik heb gedaan, ik heb eventjes een 1 minuut vragenvuur bedacht. En ik ga je dus in 1 minuut ga ik je zoveel mogelijk vragen stellen. Okay. En het is dus aan jou om die dan zo snel mogelijk te beantwoorden. Je moet niet te veel nadenken, niet overdenken. Gewoon reageren. Het eerste wat in je opkomt.
1: Is goed, gaan we doen.
0: Ja, toch? En aan het einde ga ik even wat... Kom ik er even op terug op wat vragen, ja? Ben je ready?
1: Yes, zeker.
0: Oké, let's go. Oh. Als je 1 minuut de aandacht zou hebben van de hele wereld, wat zou je dan doen of zeggen?
1: Advies voor wereldvrede en geen hongersnood meer, et cetera. Dat nice. Allemaal wel, denk ik. Is het
0: Wie is een artiest waarmee je ooit zou moeten samenwerken sowieso?
1: Ja, ik vind Jordi Money wel heel hard.
0: Wat is jouw favoriete moment van de dag?
1: De avond.
0: Als je morgen alles zou mogen, wat zou je dan doen?
1: Als ik alles zou mogen?
0: Ja.
1: ja, dat is een moeilijke vraag. Ik denk...
0: Mag ook passen.
1: Pas.
0: Als je nog maar 1 track de rest van je leven zou mogen luisteren, welke track zou het dan zijn?
1: CK Onderweg.
0: Naar wie kijk je het meeste op?
1: Mijn ouders.
0: Welk talent heb je de afgelopen tijd te weinig benut?
1: Ik denk geduld. Of talent, zei je?
0: Ja, talent.
1: Oh, excuses, ik denk zingen.
0: Zingen? Oké, interessant. Nou, daar wil ik dan gelijk eventjes op terugkomen. Je bent ook een zanger dus.
1: Nou, niet per se een zanger, maar ja, ik gebruik wel veel zang in liedjes.
0: Je kan er wel wat van, zeg maar. Je kan wel wat noten hitten.
1: Ja, ik denk het wel.
0: Oké, is dat ook een kant van jou die we wat meer gaan zien de aankomende tijd?
1: Ja, zeker binnenkort.
0: Ik ben heel benieuwd. Even kijken, hadden we nog wat leuks? Je zei net een artiest waar je sowieso ooit mee zou willen samenwerken. Jordi Money. Is dat iemand waar je ook inspiratie uit haalt?
1: Ja, zeker. Ik luister veel naar liedjes van hem. En ja, ik vind het gewoon heel hard hoe hij zijn poekers uiteindelijk maakt en naar voren brengt. Dus ja.
0: Super nice. Nou, we gaan het voor je manifesteren.
1: Dankjewel.
0: Wie weet, binnenkort, zometeen ga je natuurlijk een sessie doen hier. Ik ben heel benieuwd. Maar we hebben hier sowieso al een tune van jou klaar liggen. Dus die hoor je nu samen met Jojo R. Elfee Technisch.
2: Wat zeg je, mama?

0: Maar we wachten op vracht dat we springen in actie.
1: Technisch. LV en Jojo Air door je speakers. What is talent? Ja, en ik ben hier ook nog steeds in de building met LV. Yes. En we hebben je net wat beter mogen leren kennen. Maar nu is het natuurlijk tijd voor het belangrijkste. En dat is de muziek. Dus als jullie ready zijn,

Yo, zakken zijn leeg, dus ik doe niet aan rust uit. Rust niet, rusten is pas als het lukt juist. Wil gewoon pokoes maken, dan uitbrengen zonder eruit te gaan zien als een stuk tuig. Ben ik met harde voet, alles hier anders. Ga ik weg, de voet, alles weer kut thuis. Kan hem nu trappen in CEO van RS, maar ben niet impress, maar kan vaak met de bus thuis. Ik adem wat lucht uit, adem niet meer als je fok met die buskruid.

0: Bravo, madame.
1: Ja, love you.
0: Dankjewel.
1: Dankjewel.
2: Wauw. Lekker gedaan, guys.
3: Dankjewel, dankjewel.
2: Hoe voelen jullie nu het erop zit?
0: Ja, ik hoop dat het geluisterd wordt en bekeken.
2: Ja, zeker. Nee, het was echt nice. Het kwam bij mij in ieder geval echt binnen.
3: Dat is mooi.
2: En jullie zijn hartstikke hard bezig. Echt inderdaad, wat ik eerder al zei, goed aan de weg aan het timmeren. Dus ik ben eigenlijk heel erg benieuwd wat we de aankomende tijd nog van je kunnen verwachten.
3: Ja, er komt heel veel aan. Kan je zeggen, er komt echt heel veel aan. We zijn werkende en alles op zijn tijd.
2: Ja.
3: Dus ja.
2: Kan je al een tipje van de sluier geven? Of moet je het nog een beetje mysterieus houden?
3: We gaan de winter warm maken.
2: Oké. Ik ben benieuwd. Nou, LV, ga hem checken. Waar kunnen mensen je volgen als ze meer van je willen zien en horen?
3: Instagram LV706-. En TikTok LV17.6.
2: Dan ga die man checken, je hoort het.
3: Yes.
2: En ik hoop dat ik je snel weer zie. Maar als ik je zo bezig zie, dan moet het vast goed komen.
3: Zeker weten.
2: Ja, toch?
3: Dank jullie wel.

0: Onze Phanix Talent R&B zangeres Indie hoorde je zojuist door je speakers met Fantasy.
1: Track 2, check!
0: Ja, het is jouw moment om te shinen. Want elke vrijdag komen er zoveel tracks uit. Ik zeg je eerlijk, ik kan het gewoon soms even niet meer bijhouden. En daarom heb ik dus jou nodig. Ik ben dus op zoek naar één track die we deze week wat extra in het zonnetje kunnen zetten. En dat moet dus wel een track zijn die onlangs is uitgekomen. Dus welke track die onlangs is uitgekomen moet deze week de track to check worden? Laat het me even weten in de NPO Luister app. Een berichtje, een spraakmemo, het mag allemaal. Dus laat me even weten welke track die onlangs is uitgekomen moet deze week de track for check worden.

0: Alicia, Esco, Yo Silvio en Hansie door je speakers.
1: Track to check!
0: Ja, het is jouw moment om te shinen. Want ik vroeg je net welke track deze week de track to check moest worden. En ik zeg je eerlijk, jullie zijn weer helemaal losgegaan in de NPO Luister app. Ik heb Jiggy J, Jan Felix, Oyster, Doughboy voorbij zien komen. Maar er kan er natuurlijk maar één de winnaar zijn. En dat is deze week Jack met de track Laat me met rust. Dus je hoort hem nu.

0: luisteren voor nieuwste van het nieuwste. En ik dacht, ik begin er gelijk met eentje. Je hoort nu de nieuwste van Doughboy en AJ Tracy. En ik check je volgend weekend weer.
1: New music. Nieuw op Funix.
2: Doughboy featuring AJ Tracy. Stupid. Your city, your sound.
1: Funix.

0: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
1: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
2: Vroeger brachten wij hele nachten door in internetcafés.
3: Dan ga je dit geweldig vinden. Meer dan 60 gaming-pc's onder één dak. Counter-Strike, PlayStation, race-simulatoren en toernooien.
2: Klinkt als mijn generatie, alleen dan groter.
4: Friendly Fire Alexandrium, jouw gamingspot in Rotterdam. Nu geopend.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
5: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
6: Yo, wil je ook schone tanden voor de zomervakantie? Tandartspraktijk Mattenesse maakt het mogelijk. Ben je jonger dan 18? Dan is alles helemaal gratis voor jou. Onze top tandarts.

0: www.theoritopers.nl.
1: Theoritoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Toen ik hoorde dat Nieuw Vaarwater mijn schuld van ruim 20.000 euro wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
3: Nieuw Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans. Zonder oordeel en met oog voor jou. Woon jij in Rotterdam en heb je geldproblemen? Zet vandaag de eerste stap. Kijk op nieuwvaarwater.nl.

Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdienst is dat het hoogste dodental op één dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Hij kondigde aan dat Hamas de wapens gaat neerleggen. De terreurbeweging reageerde positief, maar wil niet ontwapenen voordat Israël zich terugtrekt. Maar Israël wil zich niet terugtrekken voordat Hamas volledig is ontwapend. In het noordwesten van Pakistan zijn zeker 14 doden gevallen bij een zelfmoordaanslag tijdens een demonstratie. Tientallen mensen raakten gewond. Aan de demonstratie bij een politiebureau in de Swat-vallei deden honderden mensen mee. De betoging was gericht tegen terrorisme en tegen de autoriteiten die daar te weinig tegen zouden doen. In de Swat-vallei pleegden militanten de afgelopen maanden veelvuldig aanslagen. Het gebied stond zo'n 20 jaar geleden onder controle van de Pakistanse Taliban, maar die werd door het leger verdreven. Nu proberen de militanten de macht weer te grijpen. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De doelpunten werden gemaakt door Meerdink, Patac, Dijkstra en Daal. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man, na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. De wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tussen de landskampioen en de bekerwinnaar is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer. Komende nacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken. Een temperaturen van 30 tot 35 graden. In het hele land geldt dan het hitteplan. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen. Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Yo, waar ben jij? Ik ben al bij Friendly Fire. Valorant, Counter-Strike, FIFA, elke setup zit vol. Iedereen is er. Wacht even. Verkeerd kanaal. My bad. Ik ga weer verder met gamen.
2: Je squad is er al. Friendly Fire Alexandrium. Jouw gamingspot in Rotterdam. Nu geopend.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Yo, wil je ook schone tanden voor de zomervakantie? Tandartspraktijk Mattenesse maakt het mogelijk. Ben je jonger dan 18? Dan is alles helemaal gratis voor jou. Onze toptandarts en mondhygiënist staan voor je klaar met allerlei behandelingen. En het mooiste? Je hebt altijd dezelfde tandarts, dus geen vreemde gezichten. Wacht niet langer, maak die afspraak snel op tpmattenesse.nl.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
4: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je bedrijfsplan, branding, website en promotie. Bel 085-0606-550 of ga naar startmonster.nl/vanix. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.

Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd vanochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd opgekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels weer schoongemaakt. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is de vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. Sinds 2015 is 2 augustus de Europese herdenkingsdag. Op die dag in 1944 werden de Roma en Sinti in het concentratiekamp Auschwitz naar de gaskamers gebracht. In heel Europa kwamen tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti om het leven door massamoord, vergassing en bij experimenten, onder wie ruim 200 uit Nederland. Italië heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord. Of ze opvarenden hebben opgepakt is niet bekend. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op één dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump nog van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.

0: Bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
1: Yo, wil je ook schone tanden voor de zomervakantie? Tandartspraktijk Mattenesse maakt het mogelijk. Ben je jonger dan 18? Dan is alles helemaal gratis voor jou. Onze top

0: martenesse.nl.
1: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
4: Vauwaka Holland, ben je ready om te dansen, te wassen en te springen? Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit Vauwaka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark.

0: Rishi Wendersing, Kali Boy en nog veel meer. Snowacht die en haal nu je kaartje snel via vawakafest.com.
1: In de nieuwe Pwned-serie Bovensloters leidt de dood van een Brabantse onderwereldbaas tot een harde strijd om de macht.
2: Waar is dat geld?
1: Stream de crime-comedy Bovensloters nu alleen op NPO Start.
3: En denk ik aan Brabant, daar wat nog meer.
4: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op één dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump nog van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Bij Athene zijn twee blushelikopters tegen elkaar gebotst. Daarbij kwamen een Deense piloot en een Griekse brandweercoördinator om het leven. De helikopter waarin ze zaten stortte neer. Het andere toestel kon veilig landen. De helikopters waren bezig water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander is vrij, maar blijft wel verdachte. Op het monument waren teksten en een doodshoofd gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd die met lippenstift op het monument schreef. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is de vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. In heel Europa werden tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti gedood, onder wie ruim 200 uit Nederland. In Pakistan zijn zeker 14 doden gevallen bij een zelfmoordaanslag tijdens een demonstratie. Tientallen mensen raakten gewond. Aan de demonstratie bij een politiebureau in de Swat-vallei deden honderden mensen mee. De betoging was gericht tegen terrorisme. In de Swat-vallei pleegden militanten de afgelopen maanden veelvuldig aanslagen. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door in Eindhoven met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De wedstrijd is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, vannacht helder en af en toe wolkenvelden, bij weinig wind in 15 tot 20 graden. Overdag veel zon en tropisch warm, 30 graden in het noorden tot 35 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

klaar ben, heb je pastijd. Slik je woorden weer in, schatje, maar praat nu is belangrijk. SOS, ik verdrink, kijk hoe je harteloos aan de kant blijft. Yo, ik was niet eens zo slecht, maar je zet me neer als een monster. Hey, wie de fuck maakt je hoofd gek? Ben aan, aan is geen wonder.

0: lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
1: Simyo.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.

0: Monster.nl/phonics. Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
0: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.

0: Sidney Dekkers met het NOS Journaal.
1: Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72, maar waarschijnlijk loopt het aantal nog op, omdat de kustwacht nog altijd op zoek is naar slachtoffers. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon omkwam bij de val van een rots. Het zou het totale dodental op 83 brengen. Het dodental van aanvallen van het Israëlische leger op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel met straaljagers Gaza-stad aan en ook de stad Deir al-Balah. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog een doorbraak aan in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Hij zei dat Hamas de wapens wil neerleggen. En Hamas lijkt daar positief over, maar Israël heeft nog niet gereageerd. In de praktijk is er dus niets aan de situatie veranderd. Een van de 2 verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander is vrij, maar blijft nog wel verdachte. Op het monument waren teksten en een doodshoofd gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een man van 39 uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. En bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De doelpunten werden gemaakt door Meerdink, Palac, Dijkstra en Daal. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. De wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tussen de landskampioen en de bekerwinnaar is traditioneel altijd de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, het is helder en ook af en toe wel wat wolken. Het is 15 tot 20 graden daarbij. Morgen droog met veel zon. Het wordt tropisch warm met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Festival FOMO.
3: Hell no.
2: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
3: Oh my god.
2: Met deze week Latin Village. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.

0: Nee, hij is echt anders dan anderen. Hij is veel serieuzer.
1: Heb je niet gehoord van over hem zeggen?
0: Nee, man. Ze zeggen dingen, maar echt. Ik ken hem. Ik ken hem echt. En hij is heel... Hij is zo lief, schat. Je moet hem echt
1: opdagen. Wacht, schat. Nee. Hij is een vrouwverslinder.
0: Nee, hij is anders geworden. Hij is geen vrouwverslinder. Echt niet. Hij is rustig. Hij zorgt goed voor me. Voor mijn kinderen.
1: Kiki, I don't know. Ik wil gewoon niet zeggen gekwetst worden, maar... Kijk gewoon uit met hem. Alsjeblieft.
0: Schat. Ik ben volwassen. Het komt goed.
2: Dit is FunX Vibes.
3: Doesn't make sense now. Shit just got real, things are getting intense now.

0: City Dijkers met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en zij via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. President Trump zegt dat de VS de komende dag weer gaat praten met Iran. Zaterdag besloot hij om nieuwe aanvallen op Iran af te blazen, om weer te proberen om tot een akkoord met Iran te komen over een eind aan de oorlog. Trump zegt dat niet alleen Iran, maar ook Saoedi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten hadden gevraagd om van de aanvallen af te zien. Trump wil met Iran afspraken maken over het heropenen van de Straat van Hormuz en over het nucleaire programma van het land. Iran heeft nog niet bevestigd dat er nieuwe gesprekken worden opgestart. Waarschijnlijk rijden er ook tijdens de ochtendspits geen directe treinen tussen Den Haag en Utrecht. De bovenleiding op het traject is kapot. Het probleem ontstond gistermiddag al, maar het is nog steeds niet opgelost. Reizigers kunnen wel van Den Haag naar Utrecht en andersom, maar moeten dan wel omreizen via Amsterdam, waardoor de reis niet 37 minuten, maar ongeveer een uur duurt. De verwachting is dat het nog tot zeker 8:45 duurt voordat het probleem is verholpen. De kustwacht en de reddingsbrigade hebben gisteravond uren gezocht naar een vermiste zwemmer bij Hoek van Holland. Hij was daar samen met een vriend aan het begin van de avond het water ingegaan. Die vriend sloeg alarm toen hij de man niet meer kon vinden. Er werden onder meer helikopters en reddingsboten ingezet. Bijna 2 uur later dook de zwemmer weer op. Hij werd teruggevonden op de parkeerplaats en was blijkbaar zelf al uit het water gekomen. Het weer, het is helder, met af en toe wat wolken bij 15 tot 20 graden. Overdag droog en veel zon. Het wordt daardoor tropisch warm met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Latin Village. Meer info. Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

0: gemaakt.
1: Ja, precies.
0: Je zit er niet voor je zweetvoeten. Je zal vast crimineel zijn. Wat heb jij dan gedaan?
2: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
3: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

0: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. President Trump zegt dat er vandaag nieuwe onderhandelingen plaatsvinden met Iran over een staakt het vuren. Zaterdag zei hij al af te zien van nieuwe aanvallen op Iran om te proberen om tot een nieuw akkoord met het land te komen. Iran heeft de nieuwe gespreksronde nog niet bevestigd. Het dodental van aanvallen van het Israëlisch leger op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel gisteren met straaljagers Gazastad aan en Deir al-Bala. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog een doorbraak aan in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Hij zei dat Hamas de wapens wil neerleggen. En Hamas lijkt daar ook positief over, maar Israël heeft nog niet gereageerd. In de praktijk is er dus niets aan de situatie veranderd. In Apeldoorn is vannacht een explosie geweest in een appartement. Daardoor ontstond er ook brand. De brandweer had het vuur snel geblust. De bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de explosie in Apeldoorn is nog niet bekend. En een Nederlander heeft ruim 19.000 euro moeten afrekenen toen hij een net aangeschafte Aston Martin de EU in probeerde te rijden. Hij had de sportauto gekocht in Zwitserland en bij het overgaan van de grens met Duitsland werd het voertuig aan de kant gezet door douanepersoneel. De eigenaar gaf aan dat hij de nodige importheffingen in Nederland zou betalen. Dat is in principe toegestaan, maar het moet wel bij de douane gemeld worden. Omdat hij dat niet had gedaan, moest hij in Duitsland meteen afrekenen. En ook loopt er nu een onderzoek naar belastingontduiking. Het weer helder met af en toe wat wolken. Het is 15 tot 20 graden. Overdag droog en veel zon. Het wordt tropisch warm met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Latin Village. Meer info. Check funnits.nl of de NPO Luister-app.